Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd. Dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rens volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen. Dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk, ja, domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan, ja, ik weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger. Ah.

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk, domineert. Ja, alles zat heel goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty's uitgaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: DSM.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meeste zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
3: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toonzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm, rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Dit is Joe Easy.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Joe Easy.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
4: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Cotard. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
3: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
5: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
3: Het was al de 3e keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Alice zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
0: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Ik heb hier al twee belangrijke taken gekregen op deze zaterdagochtend. Taak 1, het openen der deuren van het Paradise Beach. Dat is ondertussen gebeurd. En dan ook nog zeggen dat dit het nieuws is van 10 uur met Lore Brijsink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, een druk.

0: weekend op de weg richting het zuiden. Extra plaatsen in de gevangenissen en Rusland valt Kiev aan. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend. Omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
1: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Cotard-tunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
0: Probeer daarom pas morgen te vertrekken als dat kan. En neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. En bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: En zo is het bijna 3 minuten over 10 geworden. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Gent. De N60 daar 5 minuten aanschuiven.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne en Klaas.

hele fijne zaterdagochtend. This is the life van Amy MacDonald. En this is my life op dit moment aan mijn linkerkant. Aan prachtige bruisende zee. Aan de bovenkant een stralend blauwe hemel. En aan de voorkant de dijk van Westende. Oh, er zijn minder leukere plekken om radio te maken. Dat wordt zo genieten. 2 uur lang, dat is nu helemaal duidelijk. Een hele fijne zaterdag. Ons Paradise Beach is dus weer officieel open voor vandaag. En we gaan het hier pas afsluiten vanavond om 10 uur. Tussendoor ben je hier uiteraard van harte welkom om radio te komen kijken. Maar waar ik het nog niet over heb gehad, is mijn rechterkant hier. Daar zijn de ijsjes. Al is het misschien nog een beetje vroeg. Een beetje te vroeg, hè. Meer de tijd voor de koffie op dit moment. Of een kanon. Zo'n lekker Italiaans koekje, we hebben het allemaal. En muziek uiteraard. De winnaar van The Voice van vorig jaar, die mag zo meteen, dat is Bas Serra. Die heeft uiteraard ook meteen een contract gekregen. En dat heeft een single opgeleverd, All Because of You. Die gaan we draaien zo meteen hier bij Joe. Na ABBA en Summer Night City.

Ik was al danig onder de indruk van zijn versie van Wicked Game van Chris Isaak. Hé, jongens toch. Dat vond ik zo goed gedaan en dan waren er nog een paar weken te gaan in die jongste editie van The Voice van Vlaanderen. Maar toen voelde ik het eigenlijk al wel. Het moet al heel straf gaan als hij dat niet wint. Het is wel gebeurd. Tot groot genoegen van Koen Wouters ook, hè? Want die stond daar toch wel heel trots naast te kijken. Ja, die heeft hem door heel het traject gecoacht. En dit is zijn eerste single All Because of You van Bas Serra. Ondertussen ook al bijna 30.000 volgers op Instagram. Dat gaat ook bijzonder hard. De volgende die we gaan draaien heeft er iets meer, klein beetje meer, 42 miljoen. Maar dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de bizarre content die ze erop post. Britney Spears. Ja, wat zij allemaal post tegenwoordig, dat is inderdaad crazy. Dat is nu toevallig ook de single die we gaan draaien van haar. Na deze hier van Cher, If I Could Turn Back Time. En ondertussen ben je welkom hier in Westende aan ons Paradise Beach.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo-koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Nog steeds al vol op thee.
6: This is a mussel van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japan.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Yellow.

werd toen al de Princess of Pop genoemd. Ja, die debuutsingle van haar had er veel mee te maken natuurlijk. Baby, One More Time, In No Time is dat een wereldhit geworden. En ze had meteen ook al een opvolger klaar en die hebben er net gedraaid. Die deed het eigenlijk ook wel goed. You Drive Me Crazy. Zometeen een nummer dat Reggie speciaal heeft geschreven voor zijn dochtertje. Ellie Marten. Dat was net iets te lang, denk ik. Dus het is Ellie geworden samen met Jay Kreese. Die kennen we nu beter als Jaap Reesema. Draaien we naar dit prachtige nummer. We kunnen het eigenlijk in ons lijstje met BV hotspots zetten, waarschijnlijk. Hè? Komen hier regelmatig bekenden langs die hun favoriete plekje bekendmaken.

0: weet niet wat jij ervan denkt, maar zo meefluiten met een plaatje vind ik altijd heel leuk. En dit is perfect materiaal daarvoor natuurlijk. Reggie en Ellie tot bijna 10:30 op deze zaterdag. Wat een fantastisch weer hier, Anneke. Ongelooflijk. En dat, ik ben niet de enige die het zegt en niet de enige die dacht van we gaan richting kust. Want op de E40 staat nu een file tussen Zwijnaarden en Drongen. Daar moet je nu 8 minuten aanschuiven.
1: Joe Paradise Beach.
2: Met Alain Klaas.

Ja, hier aan ons Paradise Beach zijn ze altijd van harte welkom, die stars. We hebben er weer heel wat over de vloer gehad, hoor. De afgelopen week Meteor is hier geweest voor een summer session. Afgelopen dinsdag en donderdag hebben we er zelfs twee over de vloer gehad. Hier op ons dak, hierboven met mijn hoofd, ja. Berre is hier geweest, onder andere met die nieuwe single Yesterday, Today, Tomorrow. En Gary Hager is ook gepasseerd met zijn mooiste moment. En zo gebeurt er elke dag wel iets speciaals. Wat je nu alvast kan noteren, is K3. Ja, die verwachten we woensdag voor een summer session. Om 6 uur zal dat zijn. En er hebben we ook nog één groot live concert. Dat is op zaterdag 8 augustus. Aaron Boomaert komt dan langs. Blijf luisteren, want tussendoor komen er nog wat andere artiesten langs. Die is hier elke dag een beetje de zoete inval, zou je kunnen zeggen. Hier in Westende aan de Koning Ridderdijk. Ook jij bent hier vandaag van harte welkom natuurlijk. Ons Paradise Beach is ondertussen geopend. En dat is zo tot 10 uur vanavond. Zometeen Umberto Tozzi met Gloria. Eerst nog genieten van dit mooie nummer van Starship.

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Ik had een tijd geleden iemand in de ochtend hier bij Joe die Duolingo had opgestart. Italiaans, cursus Italiaans. En eigenlijk was het belangrijkste doel om dit correct mee te kunnen zingen. Ja, ieder moet een doel hebben in zijn leven natuurlijk. Hè. Umberto Tozzi met Gloria. Als je dit weekend aan zee verblijft en je wil jouw zondagvoormiddag op een leuke en nuttige manier starten, dan moet je even luisteren. Want morgen dus, morgen zondag, gaan wij iets speciaals doen. We genieten hier ongelooflijk van het strand in Westende. Maar dat is daar niet vanzelf. Daar moet wel iets gebeuren. Want als er niets zou gebeuren, dan zou daar toch wel wat rommel liggen. Maar wij zijn dus enorme fan van de Propere Strandlopers. Dat is een fantastische Vlaamse vrijwilligersorganisatie die zich elke dag keihard inzet om propere stranden te hebben hier en ook voor gezonde Noordzee. En omdat wij dat engagement wel ontzettend waardevol vinden, staan wij deze week, of deze zomer, de hele zomer, een beetje naast hen. En we gaan nog een allerlaatste keer deze zomer gaan we dat doen. Dus morgenochtend tussen 10 en 12 gaan wij dat strand hier proper maken. Als jij denkt bij jezelf, ik ga eens meehelpen, wel, het is heel laagdrempelig. Je komt gewoon hier naar ons Paradise Beach en je begint gewoon het strand mee proper te maken. Dat is het engagement van die propere strandlopers. Morgen gaan we er nog meer over vertellen, maar je bent dus van harte welkom hier. Amy Winehouse, die draaien we nu bij Joe met Back to Black.

hadden Amy Winehouse daarnet met Back to Black. Dat was haar omschrijving van liefdesverdriet. Relatie was op de klippen gelopen en ze vond het een bijzonder donkere periode. Vandaar dus Going Back to Black. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben een enorme fan van die nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maar heeft ondertussen al een mooie collectie met hits bij elkaar gezongen. Dus af en toe kijken we ook nog eens achterom naar een van die vorige, The Door. Dat was ook wel een hele goeie, hè? Die gaan we nu nog eens draaien. Zometeen gaan we naar het nieuws van 11 uur trouwens met It's All Coming Back to Me.

0: In de Kempen gaan ze vandaag nog eens richting 30 graden. Als je daaraan wil ontsnappen, kan ik Westende aanbevelen. Zonnig en zo'n 22 graden nu. Het is 11 uur. Goedemorgen. Nieuws krijgen nog eens met Lore Brijsink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Lange wachtrijen aan de paspoortcontrole op Brussels Airport. In Frankrijk en Griekenland is het alle hens aan dek om de bosbranden te bestrijden. En Remco Evenepoel pakt straks mogelijk een nieuw record. Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole.

0: scholen door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Issan Shoualekli van de luchthaven.
1: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
0: In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. En wielrennen. Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Tourwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. Als hij wint, wordt hij meteen ook recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Ja, ik zei daarnet dat ik Westende van harte kan aanbevelen. Als je vanuit het binnenland komt, dan moet je wel hiermee rekening houden. Want richting kust op de E40 staat er nu een file tussen Zwijnaarden en Nevelen van 25 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel moet je aanschuiven. Daar nu 8 minuten op dit moment.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne en Klaas. Wow.

een hele fijne zaterdagmorgen. Voor mij is dat uiteraard sowieso het geval. Ja. Met de voetjes in het zand, met zicht op zee, met zicht op mensen hier op ons terras in het Paradise Beach. Ja, dat is ongelooflijk. Alleen maar blije gezichten. Een uur geleden heb ik ons Paradise Beach geopend. En dat blijft hier de hele dag open tot 10 uur vanavond. Dat is makkelijk om te onthouden, hè? Van 10 uur tot 10 uur elke dag. Maar als je plannen hebt om naar hier te komen, laat ze niet te lang liggen. Want 9 augustus, dat is de laatste dag dat we hier zijn aan de Koning Ridderdijk in Westende. En weet je wat opvallend is? Normaal staat hier altijd een hele stevige bries. Maar vandaag is het ook windstil bijna. Dus het is bijzonder aangenaam. Ik vertelde dat straks al. Wie hier allemaal zal optreden de komende dagen. Maar ook Tess krijgt bijzonder leuk bezoek over de vloer. Je hoort haar straks vanaf 12 uur met Tess on the Beach. En vandaag is dat met de man die vorig jaar naar het Songfestival is gegaan voor ons land. Red Sebastian. Hij is hier straks vanaf 12 uur. En morgen zal het Ben Segers zijn die over vakantie komt praten in ons Paradise Beach. Ballada, dat is de volgende van Gustavo Lima. Die komt eraan aan deze Desiree Live.

Het is ondertussen 14 jaar geleden dat we hier helemaal zot op gingen op dit nummer. En dan vooral die ja, ik ben daar geweldig slecht in, zoals je merkt. Gustavo Lima vanuit Brazilië heeft hij toen de hele wereld veroverd met die ballada. Zometeen een artieste die vorig jaar hier voor onze Paradise Beach een bijzonder concert heeft gegeven. Ze kwam voorbij, kunnen we zeggen. Riding by Natalia. Eerst gaan we nog eens genieten van dit nummer van langer geleden. We gaan back to the 70s, zeg maar.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt. Douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in iets zomers.
8: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
10: Gazpacho met meloen? Doen!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Het was in 2003 dat ze tweede werd in Idol, of Idol heette dat bij ons, hè. Met deze hit waren we ondertussen al 2 jaar later, hoor. Maar toen kon ze al een mooie wand vullen met gouden platen. Die carrière is echt toch wel indrukwekkend gestart met een paar tophits zoals I've Only Just Begun to Fight, Natalia en Riding By. Misschien is het ook voor jou een goede tip voor vandaag. Riding By Westende. Hier en daar wel een filetje trotseren, maar het weer is hier fantastisch. Weinig wind, echt een licht briesje. En ondertussen zo 23 graden en volop zon. Dus ja... Zelfs op de laagste versnelling kan je het hier nog op je gemak halen, want ons Paradise Beach is open tot 10 uur vanavond. Toto hebben we nu. Die hadden de gewoonte om voor elke verovering die ze hadden gedaan een nummer te schrijven. Ze hebben in totaal, kid you not, 12 vrouwennamen uitgebracht. Echt waar. Op hun eerste album hadden ze al een Angela en een Manuela. En dan zijn er dus nog 10 gevolgd. Een paar bekenden ook, zoals Pamela. En dit zal je ongetwijfeld ook wel kennen van Toto. Dit is Rosanna. Goedemorgen. Het is 5 voor 11:30.

0: Een hele fijne zaterdagochtend. Elton John hadden we met No Sacrifice. Als je vanuit het binnenland naar Westende, naar ons Paradise Beach zou willen komen, dan is er misschien toch wel een kleine opoffering. Want er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat dus richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen. Bijna 20 minuten moet je daar op dit moment aanschuiven, over 8 kilometer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook daar 11 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar moet je nu 5 minuten aanschuiven.
1: Joe Paradise Beach
2: met Alain Klaas.

Dit was een van de best verkochte singles in 1989. Maar tegelijkertijd was het ook een van de vervelendste rechtszaken, want Black Box had namelijk de stem van Lolita Holloway gebruikt, bekende Amerikaanse zangeres. Er was een klein probleempje, ze hadden het haar niet gevraagd. En ze hadden ook een bijzonder slecht excuus. We dachten dat ze ondertussen overleden was. Ja, vergeet het maar. Ze was springlevend en ze had helaas ook een hele goede advocaat. Ja, veel hebben ze er uiteindelijk dus niet aan verdiend, aan die Black Box, aan die Ride on Time. Maar het werd dus wel een echte knaller. Ride on Time. We gaan naar Coolio, Gangsta's Paradise, die hoor je zo meteen. Eerst nog eens die nieuwe single van Cameron Whitcomb. Wat een geweldige single is dat.

0: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Een van de figuren die meezorgde dat dit een grote hit werd, was de actrice Michelle Pfeiffer.
1: Jawel.
0: Die speelde namelijk mee in de film Dangerous Minds. En zij deed een belangrijke scène in die film op die muziek van Coolio, Gangsta's Paradise. En dat zorgde dus voor een extra duwtje in het succes van dat nummer. Wat is de absolute droomvakantie van Red Sebastian, de man die vorig jaar voor ons naar het Songfestival ging? Wel, dat is een vraag die Tess ongetwijfeld zal stellen. En heeft hij ook ooit een horrorvakantie gehad? Zo'n een waar echt alles fout gaat. Wel, de antwoorden op die vragen mag je straks verwachten hier bij Tess on the Beach. Van 12 tot 2 zit zij hier dus samen met Red Sebastian in Westende. En we gaan... Oh, ik hoor een raar geluidje. We gaan zo meteen What About Us draaien. Dat is een nummer van Pink. Eerst nog iets zomers. Als ik de naam Gloria Estefan zeg, ja, dan weet je dat de zomer in de radio zit natuurlijk. En wij zijn sowieso zomerradio hier in Westende natuurlijk, als Paradise Beach. Wel, dit is ze dus, Gloria Estefan. Met One

De perfecte soundtrack daarnet voor ons Paradise Beach. We hadden Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Als je die hoort, dan zit de zomer meteen in je radio. Op dit moment is dat eigenlijk wel een heel makkelijke opdracht, want het is hier echt geweldig in Westende. Heel weinig wind ook. Ja, ik schat zo'n graad of 3, 24. Alleen maar zon, zie ik wolkjes. Heel ver. En een heel klein wolkje. Het is echt ongelooflijk. Het wordt een fantastische dag vandaag. En dat blijft hier duren. Hè. Je bent hier welkom tot 10 uur vandaag. Dat nummer dat we daarnet draaien was eigenlijk een politieke aanklacht. Presidenten en leiders die van alles beloven tijdens de verkiezingsperiode en dan uiteindelijk het tegenovergestelde doen. Dat was die What About Us. We zitten ondertussen wel 10 jaar geleden. Ik denk dat we vandaag nog altijd wel een paar figuren kunnen opnoemen die... Hè? Zullen we de principes toepassen? Enfin, What About Us van Pink. We gaan hier van Pink naar Red. Zometeen Red Sebastian meer bepaald. Je hoort hem straks... Oh, de fans, die hoor je al. Je hoort hem straks hier als eregast bij Tess on the Beach. We hebben hier nog wel 2 nummers tot aan het nieuws van 12 uur. Dat is zometeen Guus Meeuwis en Vagant. Het is een nacht, Leef zegt. Die kan je volop meezingen natuurlijk. Maar deze kan je ook meebrullen dan waarschijnlijk.

0: een barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Dit is
2: jou. Ik had vandaag een rood accentje moeten aandoen, bedenk ik mij nu. Want ik ben afgesproken met Red Sebastian. We gaan het hebben over de vakantie. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Breisink.
3: Goedemiddag. In Ceuta zijn al 77 lichamen uit het water gehaald. In Frankrijk laait het vuur in de VAR weer op. En het is opletten voor valse webwinkels. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement VAR blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de VAR gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle.

0: controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Kluis van consumentenorganisatie Testaankoop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
2: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
0: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: Vier plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen. Net geen kwartier aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 8 minuten. En ook nog aanschuiven op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Daar verlies je 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach.
5: Tess on the beach.
4: Met Red Sebastian.

0: Good times, great music. This on the beach.
1: Een heel goedemiddag en welkom. Vorige week had ik hier in mijn stand-up ook bezoek van minister Rob Beenders en Real Housewife Amy. De komende twee uur vier ik vakantie met Red Sebastian. Welkom,
2: Seppe. Goedemiddag.
1: Ja, ik hoor de fanclub, maar ik zie ze ook. Ze zijn allemaal in het rood gekleed. Je hebt je goed opgevoed.
2: Ja, zeker. Ik ben super blij dat ze hier zijn. Het is een beetje een rustige zomer. Ik zit veel in de studio. Dus het zijn maar zo'n paar events dat ik doe. En ik wist dat ze sowieso aanwezig gingen zijn. Dat is super cool dat ze hier zijn.
1: Ja, ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Ik had een rood accent moeten hebben. Telt het dat mijn teennagels rood zijn?
2: Ja, dat reken ik goed.
1: Oké, super. Zeg, jij bent een man van de kust, hè? Het was voor u niet ver, hè?
2: Nee, jawel, ik ben voor het weekend in Oostende bij mijn familie. Ik woon nu wel in Gent al een paar jaar. Ja. Maar een beetje best of both worlds, hè? Allee, op zo de mooie dagen, op de mooie zomerdagen, ben ik heel graag in Oostende.
1: En blijf je dan bij de mama en de papa slapen? Of?
2: Ja, in mijn oude kamer. Dus,
1: nee. En die is rood?
2: Ik heb zo een kamer gehad die helemaal in het rood was. En daar heb ik nu zo heel veel rekken gezet met al mijn kleren. Dus dat is zo een beetje een opslagplaats geworden. En ik slaap meer in de rustige kamer. Want soms wil ik ook een beetje van het rood ontsnappen. Zeker zo 's nachts. Dan wil ik gewoon tot rust komen. Dus het is de kamer ernaast dat ik nu mijn bed heb ingezet. Maar die andere kamer was echt volledig rood. Mijn bureau was rood, mijn muren waren rood. Dus, en dat is nog altijd zo.
1: Ja, en vandaag ben je ook weer helemaal in het rood, hè?
2: Zeker.
1: Zeg, als je zo aan de zee altijd hebt gewoond en nog altijd veel vertoeft, kan je dan nog verwonderd zijn van de kustlijn? Of is dat dan iets, gewoon iets dat er is?
2: Dat blijft moeilijk. Want ik merkte dat al toen ik aan het opgroeien was. Wij zaten iedere dag van de zomervakantie. Mijn mama staat in het onderwijs, dus wij hadden een cabine in Bredene. Samen met Manu van Akker.
1: Naakstrand?
2: Nee. Reddingspost 2, voor de duidelijkheid. Maar we zaten iedere dag aan het strand, eigenlijk, aan de zee. Dus dat werd voor mij wel een beetje een gewente, eigenlijk. En als er dan vrienden van het binnenland kwamen, die waren altijd zo van, oh, ik wil de zee zien, ik wil de zee zien. En ik dacht altijd van, ja, de zee, ja, dat is maar de zee. Maar uiteindelijk, als je dan in Gent gaat wonen en je komt dan terug, dan wordt het wel specialer. Want ik ben hier nu minder en ik apprecieer het wel meer. Dus eigenlijk, als je hier woont, denk ik dat dat zoiets gewoon is. Maar vanaf dat je dan weggaat en je komt terug, dan denk je wel van, ik heb het wel gemist.
1: Allee, goed dat we dan van het weekend eens terug naar hier hebben gehaald.

0: Tess on the beach.
1: De vakantie-ID van Red Sebastian.
2: Seppen. Dan gaan ze dat elke keer doen zo.
3: Ik hoop het.
2: Ze pitch jezelf eens in 15 seconden als reispartner.
3: Goh, ik ben iemand die, oftewel hou ik van citytrips, oftewel van goede rustvakanties. Mm-hmm. Ik ben niet iemand die tot 11 uur in mijn bed blijft liggen op vakantie. Ik ben wakker, ik wil er tegenaan. Ik doe graag heel veel in een dag. Ik bezoek graag wat bezienswaardigheden, wat kunst, een beetje van alles. En heel lekker eten en lekkere drankjes, dat is ook heel belangrijk voor mij.
2: Oké, hier stopt het programma, ik weet alles, denk ik. Zeg, en zo streetfood of eerder sterrenrestaurantjes als je op reis vertrekt, is dat iets wat je op voorhand gaat boeken? En wat kies je dan?
3: Goh, ik ben eerder misschien van het simpele of zo. Er mag wel een keer een chique restaurant bij zitten, maar zo streetfood vind ik wel... Ja, ik vind dat wel leuk om daar zo een beetje de plaatselijke keuken ook te leren kennen, zo tussen de mensen.
2: En ga je dan rondwandelen op het moment zelf en kijk je dan, of ga je dat echt op voorhand al vastleggen?
3: Ik ga misschien al een beetje kijken op voorhand, maar alles gepland op voorhand, dat vind ik wat te veel of zo. Op reis ben ik altijd zo van, ik leg een paar dingen vast en dan kijken we dan ook wel, als we daar in de buurt zijn of zo, van oké, daar is wel iets tof of zo. Een beetje the best of both worlds ook, ja.
2: Een rozeetje of een frisse pint? Of moet ik gewoon zeggen rode wijn?
3: Ik drink geen bier. Dus ga maar voor rosé of rode wijn.
2: Ja, ben je daar ook bezig met de kleuren?
3: Wel, wit is ook niet echt mijn ding. Maar rosé in de zomer, dat vind ik wel goed. Zo met een ijsblokje erin. Ja, dat heb ik van mijn manager geleerd.
2: Is dat waar? Of dat het dan wat verdund wordt of wat?
3: Die drinkt altijd een glaasje wijn met een ijsblokje erin. En ik vind ik dat wel goed.
2: Ik vind dat zo jammer. Dat maakt het zo waterachtig. Ik heb het liever wat straffer. Een zwemshirt of een speedo?
3: Allebei. Ja, het is een beetje te zien in welke mood ik ben. Ik heb van mijn mama voor mijn verjaardag een zwemshirt met krabben opgekregen dit jaar. Dus ik denk dat ik die wel deze zomer ga dragen. Ja,
2: zeg maar, je staat er heel strak op, hè?
3: Ja, ik ben 10 kilo vermagerd.
2: Ik zie het. Ja. Wat is het geheim?
3: Ik ben vrij aan het sporten en op mijn eten aan het letten. Nu, ik ben wel misschien een klein beetje bijgekomen door de Gentse feesten, want dat was redelijk pittig. 10 dagen aan een stuk gaan genieten. Ja. Maar goed, we zijn terug aan
2: het sporten. En komt dat dan door de drank of door de ongezonde voeding daar?
3: Goh, daar ga ik geen antwoord op geven.
2: Zeg maar, ik zie op je Instagram wel heel zware workouts doen, hè?
3: Ja, ik ben echt aan het afzien dan. Als ik ga, ik heb een personal coach en ik zeg altijd van laat mij zweten, laat mij blijten. Het is allemaal oké, en dat duur ga ik er volledig voor.
2: Zeg, qua voeding, wat heb je daar aangepast? Wil het hier weten, hè?
3: Calorieën aantellen. Voor mij, zo echt een streng dieet, dat werkt niet. Het is gewoon een beetje kijken van, als ik dat eet, hoeveel calorieën en dat, ja. Het is ook... Allee, het is minder leuk dan gewoon alles te kunnen eten, maar ik heb gewoon geen snel metabolisme op dat vlak. Ik heb zo van die vrienden die iedere dag frieten zouden kunnen eten, die gewoon dat blijven. En dan denk ik, ik ben zo jaloers daarop, maar goed, ja.
2: Maar je hebt wel een summer body nu, je kunt het strand op, hè?
3: Ja, misschien wel.
2: Zeg, de camping of een 5-sterrenhotel?
3: Pak dan maar een 5-sterrenhotel.
2: Boek lezen of podcast beluisteren?
3: Podcasts, ja.
2: En wat beluister je dan?
3: Het laatste jaar zo wel wat ontdekt. Ik vind het altijd leuk om zo van die true crime te luisteren. Ja.
2: Oké. Mensen observeren op het terras of nee? Ik heb enkel oog voor mijn reisgezelschap.
3: Oh nee, ik vind dat de max om op het terrasje te zitten en gewoon te kijken naar de mensen en iedereen die passeert. Dat is echt... Ik ga dan ook met mijn gezelschap effectief zo alle twee naast elkaar, dat we gewoon zicht hebben op de mensen. Dat vind ik geweldig.
2: Heerlijk. Geef jezelf eens een score op 10 als reisgezel.
3: Oh ja, dat geef ik mijzelf wel een 7 of een 8 op 10. Ja.
2: Oké. Zijn er ook ergerlijke kantjes? Moesten we samen op reis gaan?
3: Ik denk dat ik wel gemakkelijk ben op reis. Ja, ik denk niet dat ik een moeilijk persoon
2: ben. Er moet iets zijn. Aan iedereen is iets.
3: Pak dat ik wel een controlefreak ben of zo.
2: En hoe dan?
3: Als het in mijn hoofd zit van we gaan het op deze manier doen en dat is opeens, dat verandert, dan kan ik misschien wel zo wat mokken of zo. Ja.
2: Ah ja, en word je dan heel stil, slechtgezind?
3: Misschien een klein beetje slechtgezind.
2: En hoe lossen we dat dan op? Door een goesting te doen.
3: Met een goede cocktail of een glaasje rosé.
1: Tess on the beach.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: This on the beach.
6: Good times.
5: Great,
6: great music.

0: Madonna en Papa Don't Preach.
1: Press on the Beach.
2: Met Red Sebastian, de zomerstatus.
0: Seppe, je hebt vannacht bij de papa en de mama geslapen. Durft de papa je dan soms nog goede raad geven?
3: Ja, ik ben eigenlijk vrij laat opgestaan vanmorgen. Het was direct van mijn kamer naar de badkamer in de auto.
0: En doei!
3: Ik weet alleen dat ze zeiden van, we zitten vanavond op strand, dus wat wil je eten? We gaan er dan wel omgaan. Dus dat is super lief dat er dan gewoon iets klaar gaat staan in de frigo als ik thuis kom.
0: Oh, dat is wel gezellig. Zeg, Sepp, het is voor jou een drukke zomer. Je hebt een singelaat.
3: Zeker.
0: Champion.
3: Ja, champion.
0: Zeg, ja, kan je dan een beetje genieten tijdens de zomer? Of is dat echt vooral optreden, werken?
3: Wel, deze zomer is eigenlijk minder druk dan vorig jaar op vlak van optreden. Maar ik zit wel veel in de studio. Ik ben heel veel nieuwe nummers aan het schrijven. Okay. Eigenlijk gaat mijn zomer pas geslaagd zijn als ik heel veel nieuw werk klaar heb voor volgend jaar. Want ik hoop volgend jaar terug een goede drukke zomer te hebben met veel optredens. Maar daarvoor moet je natuurlijk een nieuw repertoire zetten. Hè. Dus ik ben heel veel in de studio bezig. En daarnaast ben ik ook aan het genieten, want er staat nog een reis op de planning. Ik heb de Gentse feesten kunnen doen om te genieten dan natuurlijk.
0: Ja.
3: En ik ben ook een beetje aan het vrienden terug aan het opbellen. Want vorig jaar was zo'n hectisch jaar. En zo het afspreken met zo'n mensen dat ik al een tijdje niet meer heb gezien, dat is ook wel een keer fijn. Ja, om een beetje bij te babbelen.
0: Ja, je zou denken in zo'n een vakantieperiode dat je denkt van, goh, mijn haar, dat hoeft nu niet zo per se zo rood te zijn, maar toch, hè, je blijft dat volhouden. Dus dat is echt wel iets dat je doet, omdat je dat graag hebt, graag ziet, graag draagt. Dat is niet alleen een act.
3: Ja, het is voor mij raar geworden als ik in de spiegel kijk en het is helemaal afgekleurd. Dan denk ik van, who is that person? Snap je zo van wie is die man? Ben er zo gewend aan. Dus ja, het is wel een tijdje afgekleurd geweest. Dat echt zo wat rossig blond was een beetje. Ja. Vond ik ook wel tof. Maar ja, het rood blijft wel nog even mijn kleur.
0: Oké, okay. Zeg, reisje staat op de planning. Naar waar trek je?
3: Ik ga naar de Provence met mijn grootmoeder. Mijn grootvader is jammer genoeg anderhalve maand geleden overleden. Yeah. En die hebben daar meer dan 30 jaar een huis gehad. En mijn grootmoeder zei van ja, ik zou eigenlijk wel nog een keer deugd hebben van daar naartoe te gaan en alle buren en mensen van dat dorp, want dat is echt een dorp in the middle of nowhere, van die nog een keer te zien. En de man die een huis had gekocht, die had ook gebeld en hij zei van je bent altijd welkom om nog een keer te aperitieven op terras. Dus ik heb gezegd van kom, dan gaan we dat met ons twee doen, wat quality time.
0: Mooi.
3: Naar de Provence en dat gaat mij ook deugd doen. En ik ben heel benieuwd om het huis ook nog een keer te zien, want ik was 3 maanden oud toen ik daar voor de eerste keer naartoe ging. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Dat was een beetje mijn tweede thuis. En ja, ik heb ook wel zoiets van, moet er nog van nemen nu dat nog lukt.
0: Ja.
3: En zeker van de tijd genieten met mijn geliefden, allee, terwijl ze er nog zijn.
0: Ja, het zal wel emotioneel zijn, hè? Zo voor de eerste keer dat je oma daar komt, zo zonder haar man.
3: Ja, misschien wel. Ik denk dat dat sowieso wel goed gaat doen, maar dat dat inderdaad misschien ook wel, Dat wel hard gaat zijn, maar we zijn met ons twee en we gaan er het beste van maken. Hè.
0: Ja, nieuwe herinneringen maken. Hè.
3: Ja.
0: Zeg, als je dan op reis vertrekt, kan je dan makkelijk zo je gsm uitzetten? Of ben jij toch wel iemand die geconnecteerd moet blijven?
3: Ik moet er wel op letten dat ik dat een beetje wegleg. Ik ben een beetje te verslaafd aan mijn gsm en aan de socials, denk ik. Ik heb dat wel de afgelopen tijd wel gedaan. Zo'n hele periode dat ik dacht van oké, ik ga even mijn gsm proberen weg te leggen. Dat is mij aardig goed gelukt. Maar dan daarna, ja, dan denk je van oké, I'm cured. Het gaat minder zijn. Ja, nee, na 2 dagen is dat dan terug.
0: Alle verloren tijd in
3: mijn schermtijd. Ik durf het zelf niet op te zoeken hoeveel dat zou zijn.
0: Wat denk je?
3: Ja, ik denk toch zeker tegen de 5-6 uur hoor. Ja, per dag.
0: Ja.
3: Ja. Wat dat heftig is.
0: Ja, dat is wel best veel. En is dat dan echt zo de social media checken? Of is dat shoppen? Of
3: wat ja,
0: dat?
3: Ik heb een limiet gezet op schermtijd eigenlijk. Voor TikTok, Instagram en Facebook, denk ik. Ja, Facebook zit ik sowieso niet mee veel. Maar Instagram en TikTok, ja, dat is reels constant checken. En TikToks, dat, ja.
0: Ja.
3: Dan denk ik van, ik ga voor het slapen gaan nog een paar video's bekijken. En dan 2 uur later zit ik daar nog te scrollen. En dan denk ik, oh, Seppe, je moet slapen. Want morgen moet je er zo vroeg uit?
0: Kijk, deze twee uur, een verbod op social media. Okay. Enkel de foto van ons twee, die mag jullie posten.
3: Dat is al gebeurd.
0: Ik ga eens kijken ondertussen hoe het op de baan is. Ik heb 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Sint-Nijs, Westrem en Nevelen 10 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum 8. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuutjes aanschuiven. En richting Brussel op de E40 tussen Helicien en Tiene 5 minuten.
2: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach. Met Red Sebastian.

0: Tess on the Beach.
1: Met Red Sebastian.
0: De vakantieherinnering.
2: Seppe, is er zo'n vakantie die bij jou is blijven hangen? Waarvan je zegt, van, daar denk ik nog vaak aan terug. Dat was echt mooi.
3: Ja, eigenlijk heel recent hoor. Ik ben vorig jaar naar Japan mogen afzakken om daar te gaan optreden op de wereldtentoonstelling.
2: Wow.
3: In Osaka. En dat blijft... Allee, Japan stond heel hoog op mijn lijst. Ja? Ik heb daar dan ook nog een paar dagen Tokio aan kunnen plakken eigenlijk. Dat was de enige week dat eigenlijk nog vrij was, die zomer. En ja, het heeft mij alleen maar doen hunkeren naar meer eigenlijk. Dus ik wil
2: maar
3: sowieso
2: vertel mij dan nu eens, want ik hoor dat vaak, dat zal nooit op mijn verlanglijstje komen, maar mensen die daar naartoe gaan zijn er altijd super enthousiast over. Ik kan me daar misschien niet genoeg bij voorstellen of zo.
3: Het is zodanig prettig gestoord om het zo uit te drukken eigenlijk. Het is een heel andere cultuur en het is gewoon... Een soort van shock als je daar komt. Zo van, wow, dit is echt helemaal anders dan hier in België.
2: En hoe dan?
3: Ja, de winkels, de mensen, de mentaliteit. Het is gewoon een heel andere wereld of zo.
2: En die mentaliteit, hoe verschilt die dan?
3: Mensen zijn daar die willen allemaal helpen. En als ze niet kunnen helpen... Allee, ze moeten eigenlijk van hun cultuur ook je echt kunnen helpen. Ook al bijvoorbeeld als ze vraag je daar de weg en ze weten het niet. Dan gaan ze je toch nog altijd willen helpen. Ook al weten ze het zelf niet.
2: En
3: dus dat vragen zij dan aan iemand anders. Dus dat is echt... En ook gewoon hoe druk dat daar was. Zo'n steden zoals Tokio, dat heb je hier niet. Dat is echt wel... Allee, ik stond daar echt van versteld. Ook, er was daar zo... superveel winkels met zo van die... Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar zo van die machines waar je dan een muntje steekt, dat je aan draait en dan komt er zo'n eitje uit met zo'n prul daarin. Kijk.
2: Nou ja, vroeger hadden dat hier overal ook zo staan.
3: Winkels
2: hè?
3: Vol. Maar echt winkels vol met van die machines en dat was daar zo crowded, niet normaal. En dan dacht ik van, wat is de hype hier rond? Allee, dus...
2: En heb je het gedaan dan?
3: Ja, ik ben er sowieso in geweest.
2: En welke prul heb jij gehad?
3: Ik had iets van de Powerpuff Girls wel mee. Dus
2: sorry, nu moeten we even helpen.
3: Ken je wat? De Powerpuff Girls. Dat is zo'n cartoontje van vroeger. En ik keek daar altijd naar als kind. Dan een beetje zo... Ja, K3 misschien inspired op de Powerpuff Girls. Ook zo een rosse, een zwarte en een blonde.
2: Ah, er komt wel iets te binnen. Ja.
3: En dat zijn zo van die elfjes of feetjes of zoiets. Heel veel. Maar zo allemaal van die schattige cartoons die daar gewoon... mega hard leven.
2: Zeg, met wie ga je dan? Want nu ga je met je oma op reis. Wacht, even eerst iets checken. Jij was bij mij te gast in Date Night.
3: Ja.
2: Heb ik je nu daarnet niet gevraagd voor de uitzending. Toen was je single. Is dat nog altijd zo?
3: Dat is nog altijd zo.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Dus het is niet dat je met je lief op reis gaat. Met wie ga je dan op reis? Ga je met vrienden? Ga je vaak alleen? Hoe is dat?
3: Ah, wel. Ik heb eigenlijk vorig jaar voor het eerst zo een soort van halve solo trip gedaan. Ik ben toen naar Gran Canaria geweest. Denk de eerste 4 dagen alleen. En dan zijn er 2 vriendinnen achtergekomen. En ik vond dat eigenlijk wel leuk. Ik had daar een beetje stress voor zo alleen op reis te gaan. Maar ik denk dat ik het wel meer wil doen. Okay. Ik vind met vrienden op reis gaan ook super tof. En met familie ook. Dus ik denk zo de combo van de drie. Ja,
2: ja, oké. Okay. En dan ben jij degene die het heft in handen neemt, die de dingen gaat boeken? Of ben je eerder iemand die het laat boeken?
3: Dat is te zien. Soms ben ik dat en soms ben ik dat ook niet.
2: Ja.
3: Dat is te zien wie dat het luidst roept, denk ik, op dat moment.
2: Ja.
3: Ja. Dus ik vind het heel leuk om ook te laten weten van kijk, ik wil gewoon dat doen. En als dat erbij zit, all good. En de rest vul je maar in. Als iemand heel graag wil plannen. Maar ik vind het ook leuk om zelf gewoon te kijken van oké, dat en dat en dat.
2: Dus, en na het tripje met de oma, staat er dan nog iets op de planning? Of is de agenda nog vrij?
3: Ik wil nog een keer naar Berlijn. Ik heb iemand dat ik heb leren kennen op het Songfestival, de inzending van Kroatië, die woont daar nu.
2: En die
3: heeft gezegd van, kom de keer af en dan gaan we gaan feesten in de Berghain en zo. En daar wil ik wel echt een keer naartoe.
2: Klinkt heel spannend.
0: Vanavond bij VTM zetten ze de kat niet bij de melk, maar de BV bij de geit in Code van Koppes. En bij VTM 2 beschermt een vrouwenleger zijn koninkrijk in The Woman King. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Knaldi. bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: De mooiste vakantie van Red Sebastian, daar weten we ondertussen alles al over. Maar is er ook een plekje waar hij nooit meer naar terug
1: wil? On the beach. Met Red Sebastian, de horrorvakantie.
0: Seppe, ben je ooit zo ergens geweest en als je eraan terugdenkt dat je nog kippenvel krijgt?
2: Ja, allee, dat heeft niet met een bestemming te maken. Maar ik ben in 2013, denk ik dat was, met mijn ouders naar Egypte geweest. Ja. En ik ga ook even zeggen, het is Egypte. Zo zeggen we dat in West-Vlaanderen. Egypte, niet Egypte of Egypte.
0: Ja.
2: Nee, Egypte. Ja, en ik ben toen vreselijk ziek geworden. Ik had er een virale infectie in mijn darmen opgelopen. Ook al ben ik heel bewust bezig geweest met geen rauwe groenten en wat is daar allemaal dat je die en geen kraantjeswater en zo. Maar ik was toen zo ziek dat ik heb toen ik denk op 3 weken tijd meer dan 10 kilo vermagerd of zoiets. En ze vonden eerst niet wat ik had. Dus ik heb echt een maand ziek geweest.
0: En wat was het dan?
2: Ja, een virale infectie in mijn darmen.
0: Maar en weet je dan van wat je dat hebt gekregen?
2: Geen idee. Dus ik ben wel een beetje bang om nog een keer naar Egypte te gaan.
0: Ja, omdat je niet alleen... Dat is geen geïsoleerd verhaal. Hè. Je hoort dat wel vaak.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, maar het was echt zo erg dat ik echt, toen dat wij thuis kwamen, eerste week geprobeerd om er terug bovenop te geraken, maar dan op een bepaald punt wou ik niet meer eten, omdat ik om de 15 minuten naar de wc moest, niks binnenhield. En dat was echt verschrikkelijk. En dan nog een week aan de bakster in de kliniek gelegen. Dus het was een heftige reis. En mijn ouders hadden ook wel zoiets van, goh, we doen dan een keer zo een reis naar zo'n ver land en dan hebben we dat.
0: Was dat een deftig hotel?
2: Zeker, zeker. Ja. Het is begonnen met een zonneslag, weet ik nog. En dan is het echt, it went down quickly.
0: Ja, dan krijg je wel stress. Waar zou je nu dan rekening mee houden, dat in je achterhoofd houdende?
2: Ja, ik wil wel nog een keer teruggaan, want ik was als kind al heel gefascineerd door zo de farao's en de piramides en zo. Dus ik wil het ooit wel nog een keer gaan bezoeken. Maar ik denk dat ik toch wel een keer met de dokter zou afspreken om te kijken wat kan ik doen en op wat moet ik letten om weer niet zo ziek te worden. Dus ik denk dat er zo van die pilletjes bestaan om je maag of je darmen zo wat voor te bereiden op
0: een reizen. Op honigenische toestanden. Oh, maar dus, idee alleen al, daar zou ik toch geen zin in hebben.
2: Ja, toen misschien een heel, een beetje, dat misschien niet iedereen wil weten, maar ik ben toen op de vlucht naar huis, denk ik. Ik heb beginnen turven 42 keer naar het toilet moeten gaan.
0: Amai, echt? Maar dan zou ik toch niet naar sturen.
2: Dus vandaar geen Egypte voor de komende tijd. En als ik het ooit wil doen, dan ga ik het heel goed voorbereiden.
0: Mijn goesting in Egypte is ook even over.

0: ijsblokjes zijn jouw dooddoener geweest. Dat zie ik heel vaak binnenkomen via de Joe-app. Zou dat kunnen?
1: Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet meer. Het is zo lang geleden al. Ja, ja, ik denk ook gewoon dat het een slechte ervaring was. Voor mij. Allee, bedoel, ik denk dat heel veel mensen goede ervaringen hebben. Dan moest ik teruggaan, misschien het allemaal goed zou meevallen.
0: Zou je nog durven?
1: Misschien binnen een paar jaar.
0: Ja. Zeg, hoe ben je er eigenlijk terug bovenop geraakt dan? Wat heeft jou er terug genezen?
1: Ik ben toen op een dieet gezet geweest in de kliniek van 2 grote zakken zoutchips per dag. En dan heel veel aquarius ook, zodat ik mijn mineralen en mijn zouten vasthield.
0: Ah, ja, ja.
1: Dus ja, dat was een heel leuk dieet. Hè.
0: Ja, top. Ja, en 17 kilo vermogen. Mager in totaal.
1: Ja, dat was echt. Was schrijnend, ja.
0: Ja. Zeg, er komt hier nog iets anders binnen via de Joe-app. Rijdt Sebastian ook met de rode auto?
1: Ja.

0: we toch eens snuffelen in jouw koffer.
1: Okay.
0: Wat moet er allemaal mee? Wat mag je niet ontbreken? Heb je al eens iets neem je soms rare dingen mee? En heb je ook een reistip? Iets dat je iedereen zou aanraden om deze vakantie nog eens te doen? Denk daar misschien al eens even over na.

0: Ja, rood van Marco Borsato had misschien meer toepasselijk geweest met Red Sebastian hier in de studio. Maar kijk, het was ook een leuke Marco. Zometeen praten we verder over de zomer. Eerst het nieuws, dat krijg je van Laurel Breisink.
1: Goedemiddag. Politie en parket zoeken nog een getuige na de dodelijke agressie op een tram. In Ceuta is de dodentol opgelopen en het is oppassen voor valse webshops. Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 67, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen, dat Spaans gebied in Noord-Afrika, om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld

0: 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Test & Koop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Highline-consumentenexperte Safia Yashou.
2: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
0: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur krijgt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. En de UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Antwerpse ring richting Gent. Is dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Schuif je 10 minuten aan. Richting Brussel op de E40 tussen Helessien en Tiene 6 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach. 6 on the beach.
5: Met Red Sebastian.

0: Tess on the Beach.
1: Met Red Sebastian.
0: De koffercheck.
2: Ja, ik wil jou een beetje beter leren kennen aan de hand van je reiskoffer. Ik vermoed dat je zelf inpakt.
3: Ja, sowieso.
2: Ah.
3: Ja, vroeger deed mijn mama dat nog, maar nu, alleen dat ik alleen woon. Soms, ja. Ik stel dat wel altijd uit. Dat is meestal zo de avond voordien dat ik dan denk van, oei, mijn koffer is nog niet gemaakt.
2: Dus, en ben je dan iemand die er van alles inzweert of ga je echt heel precies te werk?
3: Ja, dan ga ik wel heel precies te werk. Dan begin ik eigenlijk altijd zo met kousen en onderbroeken. En dan denk ik, oké, hoeveel t-shirts, hoeveel shorts.
2: Hoeveel dan, zijn dat er per dag? Hoeveel outfits per dag?
3: Ja, ik ben wel iemand die graag te veel mee heeft dan te weinig.
2: Ja.
3: Maar ergens denk ik dan ook altijd van als ik iets minder meeneem, dan heb ik weer een goed excuus om daar meer kleren te kopen.
2: Ben je shopper op reis, ja?
3: Het is te zien waar dat ik naartoe ga, maar zeker bij citytrips, dan denk ik ja, ik moet niet zo'n grote koffer, niet de koffer helemaal vullen, zodat ik nog
2: er moet plaats zijn.
3: Heb
2: ja.
3: voor al mijn aankopen mee naar huis te kunnen nemen. Hè? Ja.
2: Ik heb ooit eens een reiskoffer moeten bijkopen.
3: Ah, wel, ik hoor dat wel zo van mensen die dan naar de States gaan of zoiets, dat ja. die dan één koffer inchecken en dat die dan in terugkeren een koffer kopen om al hun aankopen eigenlijk mee naar België te kunnen nemen.
2: Ik was naar LA geweest voor 3 dagen, maar dat was voor een interview voor een film te doen, American Pie. En ik had maar iets klein mee. Alleen in mijn normen klein. Hè. Maar ja, ik had er zoveel geshopt. Ik had een dag in de shoppingmall doorgebracht. Dus ja, ik heb gewoon nog een reiskoffer moeten kopen.
3: Love it.
2: Dat is lang geleden.
3: I love it.
2: Zeg maar, als ik uw reiskoffer zou open doen, kleurt die dan rood?
3: Maar mijn koffer is sowieso al rood. Dus ik heb een rode koffer. Onlangs nog ik denk een goede dikke 2 maanden geleden zeker op de luchthaven. Dat ik zo iemand hoorde zeggen van, zeg, zijn koffers zien ook rood of wat? Dus toen dacht ik van, ja, kijk, het is een mooie rode koffer. Voor de rest, ja, ik denk dat er daar wel een paar rode items tussen gaan zitten. Maar zo.
2: Maar op vakantie mag het al eens even iets anders zijn.
3: Mag wel een keer, ja, inderdaad. Op podium. En voor de rest in de studio is het altijd rood. Dan mag het op een ander moment ook wel een keer blauw zijn of zo.
2: Top. Zeg, moest ik in uw reiskoffer kijken? Zouden daar dingen tussen zitten waarvan ik denk, oh, dat is raar of dat is apart?
3: Goh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ik wel redelijk basic ben op dat vlak. Ik denk niet dat er daar heel rare items tussen zitten. Ik vind het wel altijd belangrijk om zo mijn eigen shampoo en al de rest mee te nemen. Want ja, bij hotels altijd zo shampootjes dat je krijgt. Maar dan denk ik van, ik weet dat het shampoo dat ik heb goed is voor mijn haar. Dus ik ga toch die blijven gebruiken. Dus ik heb wel altijd heel mijn beauty salon mee, zal ik maar zeggen. Zo, en van die kleine reispotjes. Toch wel.
2: En dat weegt, hè?
3: Ja.
2: Heb je dan nooit last van overgewicht met je reiskoffer?
3: Ja, en moest dat dan wegen, dan pak ik wel een grote tas mee waar ik nog kan in. Ja. Zoals, een beetje als handtas zou dienen, maar dan gewoon zo al de liquids in.
2: Zijn er voor jou fashion no-go's?
3: Ik weet dat dat zo soms door mensen wordt gezegd van dat kan wel echt, maar ik heb een hekel aan crocs. Ik zie het niet, Ja,
2: en zelfs niet in het rood, hè?
3: Nee. Maar ik heb dat ook gezegd op date night, hè, van als iemand toekomt op een date met crocs, dan nee.
2: Ja.
3: Dat no go.
2: Ja, ik kan nu daar alleen maar in bijten. Dat zou ook raar zijn als je zo op een date zou vertrekken. Is er iemand met crocs?
3: Er is iemand met crocs. Maar ça va, we zijn op het strand, het kan nog.
2: Oh, die heeft hij al uitgezwierd. Er staan gewoon ineens een paar crocs aan de studio zonder dat iemand ze aan heeft. Excuus. Dus het is oké, zullen we dat maar zeggen?
3: Dat is oké, we zijn op het strand.
0: On the beach. Good times. Great music.

0: Success on the Beach.
1: Met Red Sebastian.
0: De grootste zomerliefde.
2: Ah, de liefde in de zomer is eens zo mooi. Voelt een beetje als date night. Ah, een liefdesitem. Nu moet ik zeggen, Seppe, dat er al heel wat gasten zijn langsgekomen. En dat ik elke keer vraag, en is er een mooie zomerliefde? En de meeste, zelfs Ruben van Gutsen, een zomerliefde. Dus dat heb ik nog nooit gehad. Apart, maar jij zei direct, oh jawel. Ja, ja. Ik heb er veel gehad.
3: Ja, toch wel een paar. Maar ik denk zo het meest recente, van, ik denk nu een goede 2 jaar terug, had ik iemand leren kennen van Noorwegen. Op de Hentse feesten. Mega tof weekend meebeleefd. Heel de avond meestal aan dansen. Is dan eigenlijk bij mij blijven logeren voor dat weekend. Totdat hij terugging naar Noorwegen. En ik was zodanig onder de indruk van hoe goed dat hij eruit zag en hoe leuk dat hij was. En dat eigenlijk, ik was die zomer aan het schrijven voor Eurosong, ja? Voor de preselecties. En ik heb toen een paar dagen daarna, dat was met Cato en met Tom, denk ik, en met Willem in de studio gedoken. En we hebben daar gewoon een nummer over geschreven, over hoe geweldig dat ik die vond. Dat heeft Eurosong niet gehaald. Ik heb uiteindelijk voor Strobe Lights gekozen.
2: Ja, maar dat was wel een kanshebber.
3: Ja, dat was wel een kanshebber. Stond bij de 4 songs. Die is wel nog niet uitgekomen, misschien ooit. Maar het grappige is, het triestige eigenlijk ook wel een beetje. Dus ik stond het jaar daarna op de Korenmarkt op te treden van de Hentse feesten. En ik was in het publiek aan het kijken en opeens zag ik die gast staan. Dus die was terug op de Hentse feesten.
2: Nee.
3: En ik dacht van, oh my god, ik ga die bericht sturen. En ik stuurde die een bericht en die zo van, ik zit in een relatie. En ik zo, oh nee, mijn Noorse prins, die is bezet. Dus ik dacht van, het wordt tof. Een toffe Hentse feesten nog. Ja. Maar ja, jammer genoeg. Maar goed, het was leuk. Ja. Het blijft in 2024 in die zomer. Maar ja, dat was echt waarvan ik dacht van, oké, dat zou nu wel een keer mijn droomband kunnen zijn.
2: Toch? Maar waarom ben je er dan in eerste instantie niet meteen voor gegaan? Want jullie hebben het contact niet onderhouden.
3: Die woonde in Noorwegen. Ik dacht ook zo van,
2: echte liefde overwint alles. Hè. Zelfs zo'n grote afstand. Hè.
3: Zeker, zeker.
2: Zeg, en de titel van het nummer?
3: Dan moet ik even denken. Mag ik het even opzoeken?
2: Weet het mij straks maar te vertellen. Maar ik vind het gewoon wel spannend, want moest het dan ooit uitkomen, dan weet ik, dat gaat over die Noor, hè.
3: Walking on Air, dat was
2: Walking
3: het.
2: Walking on Air.
3: Ja. Ja.
2: Oké, dus het was misschien de grote liefde die door je vingers hebt laten slippen.
3: Ja. Goeie inspiratie wel.
2: Ja, voilà. Ik ben heel benieuwd naar het nummer.
1: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Tess on the Beach.

Slayer en Why, Tell Me Why. Vier plaatsen ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 31 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 6 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. Het gaat ook traag op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar schuif je 5 minuutjes aan. On the beach.

0: Sebes on the beach.
1: Met Red Sebastian.
0: Het vakantiemenu.
2: Sebbe, hier mag jij mij gewoon een beetje aanvullen. Het eerste wat ik doe als ik op mijn vakantiebestemming ben, is...
3: mij neerzetten en een keer goed zuchten. Ja. Zo van, oké, ik ben er. Eindelijk.
2: Mijn mooiste reissouvenir is...
3: Ik heb zo heel veel dingen staan in mijn huis. Uit het huis van mijn grootouders in Frankrijk. En ik vind het altijd heel tof om daar dan naar terug te kijken. Ik heb ook twee belletjes mee. Ze hadden allemaal zo van die belletjes staan. En ik weet nog, als kind was ik dan altijd aan het luisteren. En welke toon is dat? En hoe klinkt die? En ik heb daar een paar belletjes van staan.
2: Belletjes
3: thuis.
2: Die in de wind dan rinkelden daar buiten? Of?
3: Nee, het zijn echt zo van die klokkenbelletjes. Ik ga het even tonen, wacht hoor. En dan heb je zo...
2: Ah.
3: Zo dat.
2: Ja. Leuk.
3: Ja, heel tof. Allee, en dat doet mij ook terugdenken daaraan. En ik ben ook heel blij dat ik het dan dit jaar nog een keer ga zien, het huis. Dus,
2: Ben jij iemand die souvenirs koopt op reis?
3: Ah, wel, in Frankrijk kocht ik altijd zo van die mineralen. Op de markt had je dat zo, van die kraampjes die zo mineralen verkochten. En ik heb in Oostende, dat staat nog bij mijn ouders, een hele kast vol met van die stenen, mineralen. Dus ik spaarde dat wel. Overal waar ik kwam en dat ik zag van oké, ik kan hier stenen kopen of vinden. Want ik liep dan ook zo op van die stranden.
2: En geloof je dan ook in de krachten van die stenen? Of ben je daar minder mee bezig? Het is gewoon mooi.
3: Dus voor mij is het gewoon mooi, ja. En ik denk wel dat het misschien ergens wel een helende kracht of zo kan hebben voor iemand. Maar voor mij is het wel gewoon mooi. Ja.
2: De beste cocktail is?
3: Pak dan misschien een frozen margarita. Ja. Mm-hmm. Of een amaretto sour. Een van die twee.
2: Oh. Dat is wel heel lekker. Maar dat is voor mij wel geen aperitief. Dat is voor na het eten.
3: Ja.
2: Mijn favoriete ijsjesmaak?
3: Kokos. Ja.
2: Oké, en ik ben het eigenlijk helemaal vergeten. Ik bied mijn gasten altijd een ijsje aan. Ik ben het aan u helemaal vergeten te vragen. Wil de Sebes een ijsje?
3: Ja, dat is eigenlijk wel welkom.
2: We gaan dat regelen. 1 of 2 bolletjes?
3: 1 bolletje.
2: Eén bolletje? En moeten er zo van die discobolletjes ook op? Of iets speciaals? Nee?
3: Allee, dat mag wel. Ja. Allee, zo van die discodip.
2: Kom in orde. Het vreemdste dat ik ooit op vakantie heb gegeten is...
3: Wat een moeilijke vraag. Ik heb een keer kangoeroe gegeten. Dat vond ik wel heel speciaal.
2: En was dat lekker?
3: Dat smaakte zo een klein beetje. Ik vond dat heel zoet vlees vooral. Een beetje paardenvlees eigenlijk achter. Mm. Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ik zou het niet direct opnieuw bestellen of zoiets, maar... Ja.
2: Je hebt het wel gegeten.
3: Ik heb het wel gegeten, ja.
2: Het beste vakantiegerechtje?
3: Ik blijf seafood, is echt mijn ding. Ja. Dus ik ga overal denk ik op zoek naar seafood. En ik ben altijd heel blij als ik zo in een streek kom waar dat seafood echt wel een ding is. Ja. Ja.
2: Ik kan mij op vakantie enorm ergeren aan mensen die...
3: Als je gaat om te rusten, zo mensen die superluid zijn of zo. Ja. Soms denk ik dan ook wel... Ja, ik ben hier om te rusten, dus...
2: Ja.
3: Allee, iedereen
2: moet rusten. Ja. En durf je daar dan iets van zeggen? Durf je mensen daarop aanspreken?
3: Nee, dat ga ik niet doen. Iedereen doet wat hij wil. En ik denk zo, in citytrips heb ik dan wel zo altijd zo... Mensen die te gehaast zijn, daar kan ik mij ook aan ergeren. Dan heb ik zoiets van, we zijn op vakantie, doetje.
2: Ja.
3: Ja.
2: De ideale vakantie duurt...
3: Iets langer dan een week. Een week is zo net te kort voor mij. Dus ik denk zo, een 10 dagen is perfect.
2: Ja.
3: Ja. 10, 11, 12 dagen. Net geen 2 weken.
2: Sluit ik me bij aan. Het beste zomerparfum is?
3: Gucci. Gucci Flora.
2: Heb je het op?
3: Vandaag niet. Maar,
2: maar anders ging ik eens komen snuffelen. Ja.
1: Tess on the beach.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Dit is Tess on the Beach.

0: Stress on the beach.
1: Met Red Sebastian.
0: Het vakantiemenu.
2: Afdingen op de prijs, vind ik.
3: Ik doe dat niet graag. Nee, maar ik vind altijd een beetje... Ja, ik voel me daar ongemakkelijk bij.
2: Dus je doet het niet, je betaalt gewoon de volle pot?
3: Ja, tenzij dat je zo in Turkije op zo'n marktje of zoiets... Allee, dat je weet van ze vragen al heel veel of zo. Ja, maar ik ben er niet goed in, dat niet.
2: Het eerste dat ik thuis kook na een vakantie is...
3: Ik ga naar de frituur.
2: Mijn vakantie start pas als?
3: Als het zonnetje schijnt. Ja, het zonnetje moet wel schijnen. Want zelfs als ik ergens ben en het regent, dan denk ik van... Oh, ja.
2: We zijn dan wel weg, maar... Ja. Moest ik met een bekend iemand op reis mogen gaan, dan zou deze man of vrouw mijn ideale reisgezel zijn.
3: Wel, een van mijn beste vriendinnen, Jelle van Daal, wij praten al jaren over samen op reis te gaan. Het is er nog niet van gekomen, want dan was Eurosong daar en Eurovisie en blablabla. Bla, bla, heel de reutemeteuten. Dus ik hoop dat dat dit jaar of volgend jaar eindelijk een keer gebeurt. Want we hebben daar wel allebei nood aan om gewoon een keer aan het strand te kunnen liggen met een cocktail, denk ik.
2: Zalig. Een hotelbuffet maakt mij...
3: Gelukkig. Ja.
2: Ben jij zo eentje die dan met zo'n bord zo in een stapeltje terugkomt? Of?
3: Ik ga meerdere keren. Zo alles, van alles een keer proeven. Ik vind dat wel leuk dat er zo van alles is en dat je gewoon van alles een beetje kan eten. Ja.
2: Oké. Mijn ideale vakantieoutfit is...
3: Een hemdje en een shortje. En dan een goed paar buffalo's daaronder.
2: Ja, en geen crocs. Zijn de crocs al terug aan de voeten van uw fan? Want je hebt uw fan afgeschrikt. Hè? Die heeft onmiddellijk die crocs uitgedaan. Toen je zei, nee, crocs, dat is echt een no-go. Zijn ze terug aan de voeten?
3: It's not personal.
2: Ja, maar ze zet zich achter de bloembak, zodat jij het niet hoeft te zien. Het ergste dat iemand kan doen aan een zwembad is...
3: Roepen en tieren.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar dan nog blijf je rustig. Hè? De ultieme zomerhit voor mij is...
3: Dat blijft Lush Life van Zara Larsson.
2: En waarom?
3: Ja, dat heeft terug een hype gecreëerd afgelopen jaar. Maar dat brengt mij zo terug naar 2016. Toen dat ik zo... Ja, ik was 16, 17 jaar en begon zo met weggaan en zo festivals te doen. En dat brengt mij helemaal terug naar het prillen beginnen. Zo zelf nog niet weet van een beetje te veel drinken of zo. Snap je? Van die dingen. En je bent zo voor de eerste keer weg met vrienden en zo. Dat doet mij gewoon helemaal... Dat katapulteert mij naar die tijd.
2: En kan je dansen daarop?
3: Ongeveer, denk
2: dan
3: ik.
2: Dan wil ik het niet zien.
0: Good times, great music. This on the beach.

0: Sunrise on the beach.
1: Met Red Sebastian, de zomertip.
2: Dat dansje ging in ieder geval al heel goed, hè?
3: Ja, ik heb gelukkig wat fans staan die het dansje heel goed kennen. Dus ik dacht van, ja, wat is die ene move daarna weer?
2: Goed bezig. Zeg, de zomertip. Je bent van de kust, dus ik verwacht wel ergens een tip hier dichtbij.
3: Ja, ga naar Oostende. Oostende is zo'n mooie stad. Ga naar de vistrap en bestel kreftenhatjes om gezellig op te eten met elkaar.
2: Kreftenhatjes. Wat is dat?
3: Ja, dat zijn een soort van mini kreeftjes. Ik weet de algemene benaming in het Nederlands niet echt. Wij zeggen gewoon altijd kreftenhatjes. Maar kreftenhatjes, hernozen, bestel het al. En doe gewoon een mooie wandeling. Je hebt superveel toffe restaurantjes. Ik ga altijd naar Bassin of naar Petrus om mosselen te gaan eten. Een cocktail aan de dijk, ook altijd vrij goed. We hebben zo'n mooie kustlijn. Dus soms moet je het ook niet ver zoeken. Hè. En Oostende is dan toch wel mijn favoriete stad.
2: Ja. Okay. En als je toch nog eens even zou mogen dromen, welke droomreis zou er nog op jouw bucketlist mogen staan?
3: Wel, ik wil sowieso heel graag een keer naar de States. Ja? Maar door heel de politieke situatie daar nu, ben ik daar een klein beetje van afgestapt. Dus ik hoop, als er een andere president aan de macht is daar, dat ik terug kan gaan naar daar.
2: Okay.
3: En anders, ja, Italië. Ik ben in mei naar een trouw mogen gaan van twee hele goede vrienden in Italië. En ik was daar nog nooit geweest. En ja, super lekker eten. Mega mooie view. Dus ik denk dat ik al die verborgen pareltjes in Italië wel een keer wil gaan ontdekken. Gelijk het Como meer, dat staat op mijn lijstje.
2: Ja,
3: Capri. Ik wil ook heel graag naar Pisa, naar Rome.
2: En met wie zou je dat willen doen?
3: Ja, je zei het er net al. Hé. Dat zijn wel dingen die je met je lief moet doen. Hé. Dus ja, hopelijk raak ik binnenkort van straat en kan ik dat samen met mijn lief
2: doen. Toch nog eens een warme oproep, geïnteresseerde. Misschien moet ik toch eens een datingbureau opstarten, hè?
3: Zeker, ja. Dan kom ik af.
2: Seppe, om af te sluiten. Vul toch nog even mijn zin aan. De zomer van 2026 is voor mij pas geslaagd als...
3: Oh, dat is een moeilijke. Ik denk voor mij geslaagd als ik een paar heel toffe optredens heb kunnen geven. Heel veel toffe mensen heb gezien. En vooral heel veel nieuw werk klaar heb. Om volgend jaar in de zomer te lanceren en terug alle festivalpodia mee te bespringen.
2: Ja, je vergeet de liefde weer, hè?
3: Ja.
2: Je gaat dat toch eens van voren moeten zetten, hè? Misschien zit daar het probleem.
3: Misschien ben ik gewoon een beetje workaholic op dat vlak.
2: En nog een paar leuke dates deze zomer. Ik het dan voor u zeggen.
3: Dat is goed.
2: Want ik weet dat je ook al een paar rare dates hebt meegemaakt. Die staan op mijn Instagram, op mijn vaste Instagram. Moet je maar eens gaan kijken. Het blijft een geweldig, hilarisch moment. Erg dat je het hebt moeten meemaken, maar
3: zeker.
2: Wel heel grappig. Zeg, ik heb me vandaag ook weer heel goed geamuseerd met jou. Altijd gezellig om je te zien. Jij moet niet ver naar huis. Jij trekt nu terug naar Oostende.
3: Zeker daar.
2: Geniet van die momentjes met de mama en de papa. En maak er een mooie reis van met de oma.
3: Ga ik zeker
2: dat zal
3: doen.
2: Emotioneel zijn, maar dat zal eentje zijn dat je niet snel zal vergeten.
3: Het is daar.
2: Merci voor het bezoekje.
3: Merci dat ik mocht langskomen.
1: This on the beach.

0: Op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
5: Oh ja.
4: Wij klussen mee.
3: Yay!
6: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Het is niet alleen de kleur van de lucht hier op Joe Paradise Beach. Het is ook de band die je zo meteen gaat horen. Met Arise na het nieuws. 2 uur, een hele goede middag. Lore Breisink.
8: Goedemiddag. De politie zoekt een getuige van de dodelijke agressie op een tram. Meer klachten over drinkwatermaatschappijen. En in de ronde van Denemarken zijn fietsen gestolen. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook slagen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met korte donker haar, een baard en donkere kledij. De politie wil hem nu graag spreken. De Vlaamse ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
9: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
8: Een tip: als je een extreem hoge waterfactuur krijgt, betaal die dan niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. En in de ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen. Dat maakt de Italiaanse ploeg Sweat Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de 4e rit. Die begint trouwens rond deze tijd. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
7: 2 minuten over 2, er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Ik begin bij de langste file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je er een kwartier bij tellen.

0: Richting Nederland dan. Aanschuiven tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Daar duurt de vertraging 5 minuten. File richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 9 minuten. En op de E17 richting Antwerpen ben je tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West nog eens 5 minuten kwijt. En dan de langste of de laatste file beter, die duurt 5 minuten en staat op de Brusselse Buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

en All Rise. Het is ondertussen al iets meer dan een jaar geleden dat ik die boys van Blue live van het werk heb gezien. En echt waar, zelfs 25 jaar na datum, na die All Rise, weten die mannen meteen een zaal plat te krijgen met hun aanstekelijke muziek. 7 minuten over 2, een hele fijne zaterdagmiddag van op Joe Paradise Beach. Alle ingrediënten die zijn weer aanwezig om er een, ja, zeg maar, Super Saturday van te maken. De zon, de zee, strand, ijsjes, de leukste luisteraars natuurlijk op ons terras van Joe Paradise Beach. En de surfers op het strand. Allemaal genietend van het weekend. Hopelijk net als jij op een lekker groovende manier. Spring gerust eens binnen, hè, in Westende, als je in de buurt bent.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ja, het zijn kerstverse tortelduifjes. Hè. Die twee die laten zich niet zien. Die zijn hun witte broodsweken aan het beleven. Taylor Swift en haar man Travis. Maar er is wel een kleine verandering ingekomen, zeg maar. Ze zijn voor het eerst weer publiekelijk gespot sinds wanneer ze gehuwd zijn. De voetbalplayer Travis die heeft zijn vrouwtje beschermd. Want ze waren op een huwelijksfeest van een collega van hem. En het was daar volop in de zon te doen. En zo gaat dat tegenwoordig ook in New York daar. En hij had de parasol vast voor haar, voor de dame, voor zijn vrouw. Zijn kerstverse vrouw, zodat zij beschermd werd tegen de zon. Dat is echte liefde. Summer Battle. Goed, zoals elke zaterdagnamiddag gaan wij ook weer elk uur eens battelen hier bij Joe. We spelen altijd de Summer Battle. Dat doen we in de Joe-app. Je kan ze nu opengooien en dan kan jij weer mee de muziek bepalen hier bij Joe. Je mag de zon laten schijnen of met Last Ketchup. En er wordt al hier spontaan meegedanst. Deze dames die stonden 20 jaar geleden trouwens nog op het podium van het Eurovisie Songfestival met Bloody Mary. Niemand die zich dat nummer nog herinnert, maar deze is wel super populair natuurlijk. De Ketchup Song, daar kan je voor stemmen. Of we gaan voor deze Colombiaanse Nederlander. We gaan voor Jody Bernal en KC Keno. Jij mag het nu mee bepalen. Stemmen kan u tijdens David Bowie en Mick Jagger.

0: hebt nog een viertal minuten om te stemmen. Of op Jordi Bernal met Que Si Que No. Of op Las Ketchup en de Ketchup Song. En stemmen, dat doe je in de Joe-app. En als je fan bent van David Bowie, dan heb ik ook een tip in je Joe-app.
1: Joe Gold presenteert...
2: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen... Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joe Summer.

van sommige nummers denk ik zo echt, ja, dat was een dikke top 10 hit in de jaren 90. Zoals deze bijvoorbeeld, TLC en Waterfalls. Blijkt dat dat dus totaal niet waar is. Hè. Ze stonden als hoogste positie maar in de nummer 25 bij ons in de hitparade. Gek toch goed dat je geheugen zo compleet anders in elkaar kan zitten. Summer Battle. Yes, jij hebt beslist de voorbije minuten in de Joe-app. Of we gaan voor Spaans gebrabbel waar de tekst niks van betekent. Dan gaan we voor Las Ketchup en de Ketchup Song. Dat is echt waar trouwens. Hè? Die Spaanse zussen die hebben dat eens gezegd in een interview. De tekst die slaat eigenlijk nergens op. Maar leuk is het zeker en vast wel. Of we gaan voor een Nederlander die het ook deze zomer nog altijd bijzonder goed doet. Op festivals en op feestjes kan hij ook komen DJ'en trouwens. Als je er 5000 euro voor neertelt, dan heb je Jody Bernal op je feestje. De winnaar heeft het gehaald met 58% van de stemmen. Joe Paradise Beach, dit is Joe. Summer Battle.

0: Eind jaren 80 bewees Phil Collins dat hij meer kon dan enkel ballads maken. En dit is daar een mooi voorbeeld van voor de film Busted, waar hij zelf in meespeelde. Maar de titeltrack, de songtrack, eigenlijk nog veel bekender werd uit deze Two Hearts. Het is zaterdag 1 augustus, dat wil zeggen zwarte zaterdag. Grote drukte op de Europese wegen richting de populaire vakantielanden. Hè. Frankrijk, Spanje, Duitsland, noem maar op. Oostenrijk, Zwitserland, Italië. En die gekende zwarte plekken zoals de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas. Daar is het op dit moment bijzonder druk. Bij ons valt het eigenlijk nog heel goed mee. Want er staan maar 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten. Richting kust op de E40 staat er een defect voertuig. Tussen Aalter en Beernum verlies je daardoor 5 minuten. En op de Brusselse buitenring ook nog eens 5 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Joe Paradise Beach
1: met Kenneth Stevens.

Chantal die stuurt een berichtje via de Joe-app dat ze onderweg zijn naar het zonnige Spanje met de auto, maar dat het inderdaad wel een beetje moeite kost door die zwarte zaterdag. Oh, heel veel succes als je onderweg bent met de wagen richting het zuiden en je staat in de file. Ja, het is zwarte zaterdag voor iets, maar gelukkig bij ons hier bij Joe is het een enorme kleurrijke, een zonnige en vooral een muzikale zaterdag. Kajagoogoo is dit en Too Shy. En als je nog een paar minuutjes geduld hebt, dan heb ik zometeen het allerbeste uit Zweden voor jou met ABBA.

0: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Mannekes, Bumpy. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jammer.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
6: Oh, ik kan niet.
7: Ik ook niet.
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
4: Dat is toch klussen?
7: Oh ja.
6: Wij klussen mee.
5: Yay!
8: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Als ik je het beste uit Zweden beloof, ja, dan komt het er ook aan, hè. ABBA en Mamma Mia. Zaterdag 1 augustus vandaag. We zitten in de helft van de grote zomervakantie. Gelukkig is ons glas dus nog half vol. En als jij vandaag met beide benen in je vakantie stapt, dan zou het zomaar eens kunnen dat ik zo meteen nog twee leuke momenten aan je agenda ga toevoegen voor komende week. Want ga al eens op zoek in je agenda of je komende woensdag of komende zaterdag al iets hebt gepland. Zo niet, dan heb ik zeer goed nieuws. Zo wel, dan kunnen je plannen straks zomaar veranderen.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Nu ik er zo over nadenk, dit nummer zou eigenlijk een perfect nummer voor K3 kunnen zijn. Hè? Moesten ze het in Engels willen proberen zingen. Hat, hat, hat. Het zou zomaar kunnen. Het is zo'n vrolijk nummer van Buster Point, Dexter en Banshees of Blue. Dat je net hoorde van eind jaren 80 was dat. Maar ik zei dus dat het perfecte nummer voor K3 zou kunnen zijn, moesten ze het in Engels willen proberen. Waarom zeg ik dat? Wel omdat ze nu woensdag langskomen. Rond een uur of 6 voor een summer session gaat dat zijn. Voor een kort optreden van een drietal nummers in deze sfeer. Hanne, Julia en Klaasje die gaan hier woensdag passeren voor dus een summer session op het podium van Joe Paradise Beach. En zaterdag doen we van dit. Want zaterdag 8 augustus om 8 uur 's avonds, dan hebben wij een afspraak met Aaron Blommaert. Zaterdag 8 augustus, over exact een week, dus om 8 uur in de avond. Een heel fijn optreden bij Ondergaande Zon, samen met Aaron Blommaert en dus ook met jou. Kom maar af naar Joe Paradise Beach. Dit is George Ezra, Anyone For You.

0: Wij gaan zo meteen weer samen op pad en we kiezen voor de Route du Soleil Musical met Roy Orbison. En You Got It en ook Cher komt eraan. Eerste nieuws van 3 uur krijg je van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Migranten worden nog steeds weggestuurd uit Ceuta. De bosbranden in Griekenland raken maar niet onder controle. En UEFA is het vertrouwen in de FIFA-baas kwijt. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
2: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
1: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Griekenland dreigt een bosbrand een volledig dorp van de kaart te vegen. Het is een kustdorp op een 70-tal kilometer van Athene. Er zouden al 150 huizen vernield zijn. Het vuur raakt maar niet geblust door de felle wind. Meer dan 300 mensen werden via het water geëvacueerd. In de hele regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. En de UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: 5 files op onze snelwegen. De langste vertraging is op de Brusselse buitenring terug te vinden. Door een ongeval tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je net geen half uur. Op de binnenring dan 8 minuten aanschuiven tussen Halle en Beersel. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel plus 9 minuten. Richting kust op de E40.

0: A30 staat er een defect voertuig tussen Nevelen en Beernum. 6 minuten erbij daar en dan nog vertragen richting Hasselt. Op de E313 tussen Bilzen en Diepenbeek komt er 6 minuten bij, want daar ligt een obstakel op de weg.
1: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

Zometeen een momentje van rust met Ten Sharp en You. Maar dat is voor over een minuutje of vier. Want eerst heb ik nog een dame die als enige Amerikaanse solo-artieste erin geslaagd is om in 7 opeenvolgende decennia een nummer 1 hit te scoren. Dat is fantastisch toch, als je dat kan zeggen over je muzikale carrière. En dan heb ik het over Cher. Ik weet nog niet of je de kans al hebt gehad om ooit eens een optreden, een concert van Cher mee te maken. Ik gelukkig wel, en dat is echt een fantastische avond. Ze begint haar concert, haar optreden, door te vragen aan het publiek wat jouw grootmoeder vanavond doet. En dan zegt ze: deze grootmoeder gaat een feestje bouwen. En dan barst het feest los, 1,5 tot 2 uur lang. Dat is echt geweldig om Cher aan het werk te zien. En het is ook een mooi jaar 2026 trouwens voor haar. Want ze heeft een Grammy Lifetime Achievement Award ontvangen. En dat voor haar hele carrière. En meer dan terecht natuurlijk. Dit is er nog eens bij Joe met Believe.

Net als vorig uur stel ik ook dit uur weer dezelfde vraag aan jou in de show. Hè? Summer Battle. En die vraag is, welke summersong jij wil horen dit uur hier bij Joe? Gaan we voor de signature song van Bananarama over een verstikkend hete zomer en over het gemis van iemand van wie je houdt? Dan gaan we voor Cruel Summer. Of gaan we voor Italiaanse kwaliteit van Sabrina en haar muzikale jaren 80 handtekening? Je weet wel, met die videoclip waar niemand naar keek, maar iedereen wel gezien had. Sabrina Boys Boys Boys staat nu in de Joe-app tegenover Bananarama en Cruel Summer. Je hebt een minuutje of 8 om te stemmen. Gooi die Joe-app open en laat je stem gelden. We are-

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Lotto is op zoek naar tenen.
10: Tenen?
9: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
10: Oh.
9: Of grassprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
10: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
11: Nog steeds al volonté.
12: This is a muscle van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Sinclair. Dat is de man die deze zomer zowat alle clubs en concertzalen en bars, discotheken, poolparties, noem het maar op, in heel Zuid-Europa aan het claimen is. Want die man die is nog altijd bijzonder actief natuurlijk als DJ. Je hoorde Love Generation nog eens van 21 jaar geleden. Het is 1 augustus vandaag. Het is totaal de tijd van het jaar niet om het over de film Home Alone te hebben. En toch gaan we dat zo meteen doen. Summer Battle. Maar eerst neem ik je mee naar onze Joe-app. Als jij de voorbije minuten hebt gestemd op de Joe Summer Battle, dan zie je het al, hè, wie het gehaald heeft. Of is het Sabrina of is het Bananarama? Dit is het antwoord. Good times.
1: Great music. Summer Battle.

0: Onderweg bij Joe, Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Eerst gaan we eens kijken hoe het onderweg gaat. Twee files op onze snelwegen. Op de Brusselse Buitenring, daar is helaas een ongeval gebeurd. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je een half uur op dit moment. En dan ook nog aanschuiven op de Brusselse Binnenring. Tussen Halle en Beersel. Daar is de vertraging gelukkig een pak korter. 6 minuten erbij. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

meteen bij. Het is eigenlijk totaal het moment niet van het jaar om het over de Home Alone films te hebben. Maar er is wel nieuws over Macaulay Culkin. De man die ondertussen 45 is en destijds in de 90s Kevin uit Home Alone heeft gespeeld. Die heeft een idee om een nieuwe Home Alone film te maken. En Disney is enthousiast. Bij Disney zeggen ze dat het licht zelfs bijna op groen staat. Kevin zou dan als volwassene natuurlijk gaan terugkeren in de nieuwe Home Alone films. Als alleenstaande vader en door zijn drukke leven zou hij te weinig aandacht hebben voor zijn kind of zijn kinderen. En hij wordt dus zelf eigenlijk het slachtoffer van allemaal slimme vallen en streken die zijn eigen kind gaat uithalen. Dat zou het idee zijn voor een nieuwe Home Alone film. Of dat echt er nog volledig gaat doorkomen, dat zal de toekomst moeten bepalen en bewijzen. In ieder geval, deze die komt uit het jaar dat de eerste Home Alone film op ons werd losgelaten. 1990, Damski en Seal.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Gary Lowe's en Summer Vibes nog eens bij Joe. En La Collegiala. Vorige zomer dan kwam het allereerste album van Alex Warren uit. You Will Be Alright Kid, zo heette dat. En daar stond deze bekende op. Take me out of the ordinary. I want you laying me down. Ordinary, dat was de doorbraaksingle voor Alex Warren. En eind deze maand, op 28 augustus om precies te zijn, dan komt zijn tweede album uit. Wild Child gaat dat heten. En daar staat Fever Dream op, de single die ik zo meteen van hem ga draaien. En die je regelmatig hoort hoor, bij Joe. Maar er komt nog een tweede track uit dat album op ons aan. Rescuer, zo gaat die heten. En dat is al over 1 weekje gepland dat die er aankomt. Rescuer dus van Alex Warren. Tot die tijd stellen we het met deze hele fijne en deze hele vrolijke. Fever Dream, dit is Alex Warren bij Joe.

het romantische I Belong to You, Anastasia en Eros Ramazzotti bij Joe. Eros Ramazzotti, die trouwens ook volgend jaar weer naar ons land komt, naar Brussel, naar Vorst Nationaal. Dat zal begin van het jaar al zijn, 22 en 23 februari. Noteer het in je agenda als je fan bent van zijn mooie Italiaanse muziek, want hij is ook fan van ons land. Hij komt regelmatig wel eens naar hier. Tina Turner, zometeen nog voor het nieuws van 4 uur bij Joe met Let's Stay Together. En dit is die mooie Jerry Rafferty nog eens, hè.

0: Ik vind dat een bijzonder goed idee. Ook tussen 4 en 5 blijven wij samen. Met onder andere The Romantics en ook Dr. Alban. 1 over 4. Jonies krijg je nu van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Ceuta probeert de rust te laten terugkeren. Een bekende bergbeklimmer is overleden en Union heeft een nieuwe keeper. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
2: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
1: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd toen een Netflix-documentaire gemaakt. En voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: En dan nog eens kijken hoe het onderweg gaat. 1 file op onze snelwegen richting kust. Waar anders? Op de E40 tussen Aalter en Oostkamp. 20 minuten erbij.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

0: partynummertje toch nog altijd, hè?
1: Uit 1992, Dr. Alban en It's My Life. Ja, als dat leven vandaag genieten van het strand is en van de zon, misschien wel met een lekker ijsje in je hand op Paradise Beach, als dat jouw leven is vandaag, dan kan ik alleen maar zeggen dat je het bijzonder goed geregeld hebt. En dat wil ook zeggen dat je volledig in weekend- of in vakantiemoed bent.

The Romantics. Summer Battle. And what I like about you. Sylvie die stuurde me net een bericht via de Joe-app met de vraag wanneer er opnieuw muziek mag gekozen worden hier bij Joe. Echt, Sylvie, je bent met 2 minuten te vroeg voor. Want het is weer tijd om de playlist door jou te laten bepalen. Neem je Joe-app erbij, gooi ze open. Want we gaan zo meteen heel even Westende verlaten. Het is te zeggen, in gedachten dan. We gaan naar ergens een mooie bestemming uitpikken, uitkiezen. Gaan we naar Barbados? Dan gaan we naar de doorbraakhit van Typically Tropical, tropische cocktails uit Londen. Dan is het pas meteen terug een pak minder tropisch natuurlijk. Met Coconut Airways naar Barbados of... met Chris, met Patrick en met Alex, de Gibson Brothers. Van Martinique verhuizen we dan naar Cuba. In de Joe-app kan er weer gestreden worden. Je hebt tijd om te stemmen tijdens Katy Perry.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Een romantische plakker van Hearts. And all I wanna do is make love to you. De zangeres van deze Hearts. En Wilson, die heeft eens gezegd dat ze totaal geen fan was van de tekst. Totaal geen fan was van dit nummer. Tot wanneer ze, denk ik, haar bankrekening bekeek. En toen is ze, denk ik, snel van gedacht veranderd. Goed, ik geef je nog 3 minuten de tijd om te stemmen in de Joe-app. Gaan we zo meteen naar Barbados of gaan we naar Cuba? Jij beslist tijdens Harry Styles.

0: Summer Battle.
1: Altijd leuk als jij de muziek mag kiezen in de Joe-app. Enthousiast werd er weer gestemd het voorbije kwartier op de Summer Battle. We gingen misschien wel met Typically Tropical naar Barbados met de piloot van Coconut Airways. Of gaan we voor een mengeling van wat disco, wat salsa en van wat Caribische ritmes voor de Gibson Brothers en Cuba. De winnaar heeft het gehaald met 67% van de stemmen.
0: Summer Battle. Joe Summer.
2: Summer. Good times, great music.

0: Deze ochtend bij Alain is jarige Coolio. Moest hij nog in leven zijn, al gepasseerd. Straks heb ik ook een jarige voor jou. Welke dat is, dat kom je te weten na Keen en Bent & Break. En deze ene file die er nog staat op onze snelwegen richting kust op de E40 is het op dit moment 20 minuten aanschuiven. En dat tussen Aalter en Oostkamp. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

Een laid-back, rustig momentje met T-Pau op de zaterdagnamiddag. En China in your hand. Deze ochtend heeft Alain al een jarige van de dag op deze 1 augustus gedraaid. Moest hij nog in leven zijn, dan was rapper Coolio vandaag 63 geworden. En ik mag een andere fijne man draaien. Eentje die nog in leven is en 73 wordt vandaag. Namelijk deze Robert Cray. Hij ontwikkelde zijn liefde voor de blues en de soul al op de middelbare school. En hij kan het gelukkig zijn hele leven doortrekken. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. En dat is muziek maken. Don't be afraid of the dark.

0: als jij vandaag jarig bent, happy birthday. Open dan is je Joe-app. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij vandaag van ons dan verjaardagsfelicitaties hebt ontvangen. En als je jarig bent, niet alleen happy birthday. Je bent het dus ook met de man die je net hoorde. Robert Cray van de Robert Cray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. Hij wordt 73 vandaag. Onderweg bij Joe in excess met Disappear. En ook morgen gaan wij hier op het strand van Westende van alles laten verdwijnen. Wat dat precies is, dat hoor je over een paar minuten.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Gelukkig is hun goede muziek nooit verdwenen en kunnen we ervan blijven genieten van In Excess en Disappear.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, ik zei het net al, ook morgen gaan we hier op het strand van Westende weer van alles laten verdwijnen. Namelijk het afval dat strandgangers soms achterlaten. Morgenochtend vanaf 10 uur, dan komen de propere strandlopers hier weer in actie. Want ja, overdag van 10 tot 10, dan genieten wij hier op Joe Paradise Beach in Westende. Met volle teugen van het zand, van de zee. Maar we willen natuurlijk ook dat het strand en de Noordzee netjes blijft. En daarom zijn wij ons deze zomer samen met Joe en de propere strandlopers aan het inzetten voor propere stranden en dus een gezonde zee. Een engagement dat wij een hele zomer dragen en jij kan erbij zijn. Morgen gaan we samen met de propere strandlopers nog één keer samen het strand op. Ik zeg het, vanaf 10 uur in de ochtend, anderhalf uurtje gaan we dan alles organiseren en zeg maar afval gaan oprapen op het zand, op het strand en jij kan erbij zijn. We verzamelen om 10 uur hier voor de deur van Joe Paradise Beach aan onze studio. Het is super simpel. Je komt je hier gewoon aanmelden en dan gaan we samen het strand op. En gaan we samen anderhalf uur het strand schoonmaken en opruimen. Samen met de propere strandlopers. Tot morgen daarvoor. Doe!

prachtige filmmuziek uit 1993 uit film Philadelphia met onder andere Tom Hanks, deze Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia. Zometeen na 5 uur moeten we het eens hebben over Kylie Minogue. Kylie Minogue die gisteren heeft opgetreden in Australië samen met Nick Cave. Ze stonden nog wel eens samen op het podium voor Where the Wild Roses Grow. Maar daar wil ik het straks na 5 uur niet over hebben. Nee, ik wil het hebben over Kylie Minogue en Rick Astley. Want daar is een of andere gekke muzikale gelijkenis tussen die twee. Ik ga het je straks tussen 5 en 6 laten horen. Net als muziek van Bruce Hornsby die eraan komt samen met The Range en The Way It Is. Eerst samen een reisje maken met Desireless.

0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
1: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
1: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
2: Oh ja!
1: Wij klussen mee!
3: Yay!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ook zo meteen tussen 5 en 6 mag jij weer mee de muziek bepalen hier bij Joe. En dat kan maar op één manier. Dus neem die Joe-app er al maar bij. Lore Brijsink eerst met het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Remco Evenepoel pakt 4-4 in de Classica San Sebastian. Een zware brand in Maasmechelen. En verschillende Europese landen eisen maatregelen na de chaos in Ceuta. Remco Evenepoel heeft de Classica San Sebastian gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het werd toch spannend in de finale, zegt Maxime van Gils, ploegmaat van Evenepoel.
7: Juist voor de voorlaatste klim, Remco Red, lek. Ja, dan was het zaak om de groep een beetje bij elkaar te houden. Ik voelde me op zich wel goed. En naar boven proberen een beetje af te stoppen. Ja, op het moment dat hij erbij kwam, zeiden we, ik zal wel rijden, maar zorg het gewoon dat je wint.
6: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in de buurt stonden konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Collega Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
8: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
6: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
9: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien, wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
6: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. En in Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
5: En als je nog de baan op moet, goed nieuws, want er zijn op dit moment geen verkeersproblemen.
10: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

We zaten in 1986 met Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is. En later, in de late jaren 90, zou een stukje van deze melodie die je de voorbije minuten hoorde nog eens opnieuw gebruikt worden, hè, door Tupac. Kom.

nu we het toch hebben over het hergebruiken van muziek. Misschien ken je deze ook nog wel. Een typische fijne Amerikaanse rocksingle van Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Dat was dan weer de basis voor heerlijke kampvuurmuziek. Kampvuurmuziek waar we nu nog eens gaan naar luisteren van Kid Rock en All Summer Long.

Done So Long Goodbye, de nieuwe single van Tom Dice. Summer Battle. Als jij je Joe-app nu weer hebt openstaan, dan zie je de laatste Summer Battle van deze zaterdagnamiddag klaarstaan. Het is een hele workout. Het is te zeggen, als je voor die ene song, de eerste song, kiest, dan gaan ze meteen die armen naar voren, de handpalmen die moeten gedraaid worden, handen op de schouders, achter het hoofd, een sprongetje, een kwartraai, wat ik zeg, een hele workout. Los del Rio en de Macarena staan nu in jouw Joe-app als eerste in de Joe Summer Battle. Of gaan we voor een zomerse ode aan Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica, Erica?

En ik was nog lang niet uitgezongen, hè. Monica, Erika, Tina, Maria, Jessica. En het blijft maar doorgaan bij Lou Bega. De Mambo Number 5, dat is de andere mogelijkheid. Je hebt tijd om te stemmen tijdens Maxime en Babette. Hoe dan ook, komt eraan. En ook Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Neem je tijd om na te denken en stemmen doe je nu. Je kan maar één keer stemmen. Is het op Los Del Rio of is het op Lou Bega? Eerst nog deze Tramps, die gaan voor. Dit is Disco Inferno.

0: Saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Good times. Great music.
6: Yeah.
7: Joe. Summer.

Tim en Babette bij Joe. Ga naar de Joe-app. Je hebt nog 4 minuten de tijd om te stemmen op of Los Del Rio met de Macarena of op Lou Bega en de Mambo No. 5. En alles is nog mogelijk. De ene heeft momenteel 40% van de stemmen, de andere 60%. Alles kan nog veranderen. De komende 4 minuten tijdens deze prachtige van Tears for Fears.

0: Vega. De man die niet kon kiezen voor één vrouw en ze daarom maar allemaal bezong. Mambo number 5. Het was de winnaar van de laatste Joe Summer Battle van deze namiddag met 61% van de stemmen. Zometeen gaan we het eens hebben over de gelijkenis tussen Kylie Minogue en Rick Astley. Dat is voorna Whitney Houston en nog één file richting Brugge op de E403. Tussen Moorselen en Roeselare-Rumbeke. 6 minuten erbij. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

0: volgende week zondag, dan is het 9 augustus. En dan zou deze prachtige dame jarig geweest zijn. Whitney Houston. En zou ze 63 worden. Zometeen Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Maar ik wil je eerst een fragmentje laten horen van een Engels radiostation, Heart Radio. Je gaat zometeen de vergelijking horen tussen Kylie Minogue en Rick Astley. Er zitten twee presentatoren in die Engelse radiostudio. En ze leggen eigenlijk uit wat er gebeurt als je muziek van Kylie Minogue een beetje gaat vertragen. En wanneer je muziek van Rick Astley een beetje sneller gaat afspelen. En dan gebeuren er heel bijzonder. Bizarre dingen. Luister maar heel even mee.
1: It's squeaky, isn't it?
2: This is just Kylie.
1: Yeah.
2: It just sounds great. And this is it pitched down. That is very Rick Astley. Now let's listen to Rick Astley. Rick Astley normal. Here he is.
1: Classic.
2: One of the best songs of all time.
1: Rick Rowling.
2: And then if we pitch him up.
1: Is it? I'm not sure that works as well.
2: I do. That's so Kylie.
1: Sort of more Pinky and Perky than Kylie.
2: It's quite high pitched, but she was like that in the 80s.
1: There's something in it. Do you know what? I think we're onto something here.
0: Ik vond het geweldig, die vergelijking tussen Kylie Minogue en Rick Astley. En die laatste, die ga ik nu nog eens draaien. Dit is Never Gonna Give You.

0: Vanavond bij VTM zetten ze de kat niet bij de melk, maar de BV bij de geit in Code van Koppes. En bij VTM 2 beschermt een vrouwenleger zijn koninkrijk in The Woman King. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

zaterdagnamiddag bij Joe met Robbie Williams en Millennium. Vandaag was Red Sebastian, die je kent van het Eurovisie Songfestival, natuurlijk van vorig jaar, 2025, hier bij ons te gast in Tess on the Beach tussen 12 en 2. Zoals elke zaterdag en elke zondag ontvangt Tess de leukste gasten om te babbelen over vakanties die al geweest zijn, vakanties die er nog aankomen, de droomvakantie, wat gaat er mee in de vakantiekoffer en zulke dingen allemaal. Leuke, vrolijke, zomerse verhalen. En morgen komen die van acteur Ben Seger, die je misschien wel kent als Luc Tuurlings. De bekendste rol die hij heeft gespeeld, hè, de voorbije jaren in Safety First onder andere, maar ook van de Biker Boys, de Zonen van Van As, de Cowboys, Nonkels. Daar is hij allemaal van gekend. Ben Segers, morgen tussen 12 en 2.

0: Eyes Closed.
1: Ja, niet natuurlijk. Hè. Als je wil binnenkijken, als je vandaag niet in Westende geraakt bijvoorbeeld, dan kan je binnenkijken via joe.be of via je Joe-app. Zometeen tussen 6 en 10 zie je dan Brecht aan het werk. En ben je wel in de buurt van Joe Paradise Beach, dan beginnen we zometeen aan ons happy hour. En de muziek is erop afgestemd met nu Paco Paco.

0: eerst Sophie Ellis Baxter bij Joe. Na het nieuws van 6 uur, er is Lore Brijsink.
1: Goedenavond. Evenepoel wint de Klassica San Sebastian. De getuige van de dodelijke agressie is gevonden. En in Maasmechelen is de brand onder controle. Remco Evenepoel heeft de Klassica San Sebastian gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel wel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
2: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepeest omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
1: Het is de 4e keer dat Evenepoel de Klassica San Sebastian wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Frankrijk. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Collega Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
3: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
1: En in Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
4: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
1: Ook premier Rob Jette nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.

0: Paradise Beach.
1: Ja, jij luistert natuurlijk al weken naar Joe Live vanop Joe Paradise Beach. Maar ik moet mijn eerste bubble waffle nog proeven, zeg. Vakantie voorbij voor mij. En nu komt eindelijk deel 2 van die vakantie eigenlijk. Want wat een heerlijk layback sfeertje hier. Ik hoop bij jou van hetzelfde. Je ideale eerste avond van augustus, dat is met deze.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
2: Hey, ik ben Merre en dit is Sven.

Donderdag was hij nog hier voor een korte live-sessie, deze Berre. Wat is dat toch fijn, hè? Opstaan ook met Tess on the Beach. In de voormiddag, in het weekend deze zomer. Maar de echte lucky ones zijn haar gasten natuurlijk. Zoals vanmorgen, toen kwam Red Sebastian langs. En morgen mag Ben Segers over de dijk komen flaneren. En natuurlijk van alles verklappen over die nieuwe Vlaamse komedie waar hij inspeelt, hè? Samen met Axel Dazelaere. Nu ja, nieuw, het is een film gebaseerd op de gelijknamige serie Ouch. En Real Housewives Amy en Annelies die doen ook mee in de film. Dat zal vonken geven, denk ik. Morgen dus meer nieuws daarover. Tussen 10

Ja, pas als je er echt weer bij bent, weet je wat je het hele jaar hebt gemist. Die overheerlijke ijsjes, nu zelfs nog uitgebreid met cannoli en wat nog allemaal. En vooral die stralende Joe-luisteraars natuurlijk, die hier gedag komen zeggen. Zonnetjes zijn het en daarom het Spaanse zonnetje nu in ons Joe-huis. Alvaro Soler, daar heb ik het natuurlijk over. El mismo sol, die hoor je na de brandende matrassen van Midnight Oil.

0: Vanavond zou het dan zover zijn. Madonna is in Amsterdam om te gaan optreden op de World Pride. Daar, wanneer precies, dat heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ik denk dat het ergens vanavond is, toch wel. En er deden hardnekkige geruchten de ronde dat ze zou meedoen aan de Kanaalparade, die deze middag eigenlijk is gepasseerd, hè, langs de kanalen daar in Amsterdam. Dat is een botencaravaan van de World Pride. Ik weet niet echt of ze daar gesignaleerd is uiteindelijk, maar haar sponsor, zeg maar, met wie ze een samenwerking heeft, een bekende dating-app, had daar alvast wel een boot gereserveerd. Ja, Madonna, ze moet zich nog laten zien dus daar in Amsterdam, maar het komt zeker wel goed. Open your heart en ik zo meteen naar Joyride. Dit is Roxette.
1: Joe Paradise Beach. Met Brecht van Meijerhagen.

0: tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Madonna, niet ver van ons, dus vanavond. Ze treedt op in Amsterdam. En nu al hier door de luidsprekers op Joe Paradise Beach. Ik maak me op voor een prachtige zonsondergang hier. Dit jaar, nieuw, ik heb dat zeer het vandaag dus mogen ontdekken hier, want het is mijn eerste keer dit jaar. Hebben wij uitzicht als DJ over de zee. Dat is een fantastisch iets, een fantastisch beeld hier, want ik kan echt bijna van helemaal links naar helemaal rechts kijken. Dat vind ik prachtig. Wat hebben we ook al magnifiek weer gehad ook, hè, deze zomer. Sunshine in the Music, Jimmy Cliff, weer het perfecte vatten. Na een Elvis reboot en ook Van Morrison, Brown Eyed Girl. Die krijg je allemaal, alle drie, na dit.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: F

Sunshine in the Music. En die blijf ik op je afvuren. Hè. Inderdaad, tot 10 uur vanavond is dat. Net over een week maakte Aaron Blommaert zich klaar voor zijn knaloptreden hier op Joe Paradise Beach. En hij zal diezelfde dag al op de middag te horen zijn bij onze Tess in Tess on the Beach. Tussen 12 en 2 is dat. Dus maak ik daaruit op dat hij de hele dag lekker op ons Joe Paradise Beach zal vertoeven. Ja, het is natuurlijk aanlokkelijk, hè. Straks gaan we hier nog een pop-up hotel moeten bouwen of zo. De Joe Paradise Beach Resort. Het klinkt al goed. Geef toe, geef toe. Anouk staat te dringen. Eerst nog deze Shaboozie bij Joe.

stevige weerwerk van Anouk, Nobody's Wife, zeg. En het zit er ook een beetje bovenhands op tussen de twee goden van Modern Talking. Wist je dat? Dieter wil Modern Talking nieuw leven inblazen, maar Thomas weigert een reunie. Ja, ze praten zelfs al jaren niet meer met elkaar. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Ooit zo close geweest, wereldhits gescoord samen en nu quantité négligeable voor elkaar. Het klonk ooit anders, weet je nog. In 1985. You're my heart, you're my soul.

0: Football Forever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
1: Dit is Joe.

0: geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement. En daar was het hem om te doen vandaag.
1: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden. Zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima geslaagd zijn.
0: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader, die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
2: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen zich gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
0: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.

Another One Bites the Dust, Another One Bites the Bubble Waffle. Mijn eerste Bubble Waffle is een feit. Ik heb hem hier eventjes opzij gelegd, maar niet voor lang. Gaat niet te lang maken mijn presentatie nu, want ik wil niet dat hij smelt natuurlijk. Hij is overheerlijk. Die Wake Me Up Before You Dodo, dat is hem die ik gekozen heb voor deze avond. Wat wordt het morgen? Ik weet het niet. Zeg, deze van Queen zit niet echt in mijn hoofd. Het is nu vooral te bitten. Ja, na die hat-trick van Wout van Aert gisteren, hè, koning van Denemarken, mag hij nu al gekroond worden? Ik dacht het wel. En zo toch weer een tikkeltje België boven in de sport deze zomer. Vieren het met een andere landgenoot, topper Lost Frequencies. Beautiful Life, die krijg je na dit hier. George Michael inderdaad. En Fast Love.

explosie van zoetigheid in mijn mond op dit moment. Echt waar. En ik probeer het proper te houden. En het mengpaneel van Joe van onze mobiele studio toch niet te veel te doen plakken voor de collega's die naar mij komen. Maar die bubble waffle heerlijk, zeg. En weet je wat ook zo heerlijk is? Joe Gold deze zomer. Elke week een ander thema. Deze week was het Motown bijvoorbeeld. En volgende week hoor je er overdag alleen maar nummer 1 hits, alsjeblieft. Enkel het beste van het beste, alsof dat niet al het geval was. Hè. De volgende valt net uit de boot. Nooit de eerste plek gehaald, maar ik vis hem graag voor je om deze hier. Long Train Running. Dit zijn de Doobie Brothers. Goedenavond. Nog steeds tot 10 uur zelfs. Live vanop Joe Paradise Beach.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Good times.
5: Great music.
6: Dit is Joe Summer.

De weekendavonden, die blijven toch het meest sfeervol, hè? Zeker met zo'n prachtige zonsondergang meteen hier. En ja, volgende week ook nog eens onze jonge god Aaron Blommaert hier op het podium. Summer vibes overal. Kom maar eens af, hè. Maar ook bij jou is het festivalsfeer, het jaarlijkse zomertuinfeest. Bijvoorbeeld bij Hilde en Wannes in Lede moet je zijn. Allemaal daarheen. Ik weet het precieze adres wel niet, maar kijk. Je kan huis na huis afgaan natuurlijk, tuin na tuin. Ze sturen mij hier foto's door. Wat een volk daar, zeg. Echt waar. Ik hoop dat jullie nieuwe gazon al is besteld, hè. Voor jullie daar en zoveel anderen die genieten van deze prachtige zomeravond. Mylène Farmer na de Blues Brothers. Goedenavond.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

hier net binnengekomen. Sicilië heeft zijn beruchte imago weer alle eer aangedaan, want op een strand op Sicilië was het deze week pure chaos. Vanuit een motorbootje in problemen begonnen de bemanningsleden van dat bootje plots pakketten de zee in te gooien. En dat dreef ze allemaal naar het strand, waar natuurlijk de strandgangers zaten. En wat zat in die pakketten? En wat begon dan uiteindelijk boven te drijven uit die pakketten voor honderdduizenden euro's aan bankbiljetten? Ik verzin het niet. En iedereen erachter, hè? De politie moest de orde op zaken stellen. Maar ja, kijk, je kan ook in ons land euro's vangen. Je hoeft daar helemaal niet voor naar Sicilië te gaan. Dankzij Joe kan je dat doen. Ik vertel je straks nog eens wat meer daarover. Na Oasis en Don't Look Back in Anger. Ja, ook al heb je

een zotte actie van Collect & Go. Hè. Elke dag 100 euro te winnen. En komen te zaterdag met het optreden van De Naron. Zelfs 600 euro om stevig te gaan shoppen met Collect & Go. Eén dingetje, je moet wel afkomen. Hè. Fysiek, hè? Naar onze Collect & Go-muur hier net naast de studio. En hier in leefde lijven meespelen met de wedstrijd. Ik zie je zaterdag.

komt hier een meisje naar mij, mag het harder en ik had het al zo luid gezet. Wat een boost toch altijd, die Loreen en Euphoria. Zeg, U2 heeft een nieuwe single. Hebben ze de voorbije jaren nog wel meer gedaan, maar deze keer klinkt hij echt goed. Je moet hem maar eens checken. Hij is ook opgepikt door de streamingdiensten in hun nieuwe muzieklijstjes en zo. Gaat het nog eens lukken voor U2 in de hitparade? Ik duim mee. Je hoort ze zo met een stak in een moment. Maar is die andere goden, de Dire Straits? En jawel hoor, het is weer zover. Saltons of Swing voor de volle 5 minuten.

0: probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VHB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen zich gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
1: VHB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen.
2: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. En ik denk dat we prima geslaagd zijn.
1: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

0: Show Paradise Beach.
1: Van 9 juli tot met 9 augustus.
0: Op het strand van Westende.
2: Zo is dat helemaal. Goedenavond en welkom van op Joe Paradise Beach. De eerste avond van augustus eigenlijk. We zijn officieel over de helft van de zomervakantie. Maar voor Lize hier, live in de Joe-app onder andere, moet het nog beginnen. Ze laat het hier weten in de Joe-app. Hoewel ze twijfelt, want ze heeft een reis naar Kreta gepland. En daar zijn er ook bosbranden uitgebroken. Ja, sowieso voorzichtig zijn, Lize. Wat je plannen ook zijn, neem Joe maar mee in je binnenzak. Kan heel makkelijk met onze Joe-app. Dus, en die kondigt Lynyrd Skynyrd zo meteen al aan. Maar eerst Uptown Funk, Funky Side met Bruno, of is dat iets anders? Bruno Mars, hier is hij.
0: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

ik begrijp dat dus echt niet. Dat mensen kunnen zeggen Sweet Home Alabama. Ik zou zeggen Sweet Home Stemmen, want kom aan zeg. Als ik op pensioen ben later, ga ik ook naar hier komen. Ik denk dat het echt helemaal vol zal zitten. Echt waar. Met allemaal mensen die in der tijd naar Joe Paradise Beach geweest zijn. Zeg, je kan niet alleen Collecting Go vouchers winnen bij Joe deze zomer, maar onze Alain heeft in de ochtend ook iets moois te geven. Volgende week weer trouwens. Allemaal unieke verblijven geeft hij deze zomer weg. Hotel, wellness, resorts, you name it. En daarvoor moet je goed onthouden welk voorwerp hij elke dag in zijn koffer steekt. Bijhouden dus en vrijdag meedoen in de ochtend dus bij Joe. Ziezo, al een van de 100 ballonnetjes voor jou opgelaten, Alain. Nog 99 te gaan. Ja, Lena komt voorbij. Maar eerst is dit Nick Jor en zijn Sunrise.

0: En daar gaat hij.
1: Ik heb het er nog nooit in gehoord. En pas nu bedenk ik mij dat het zo'n geluidje van een luchtballon die de hoogte ingaat. Ja. Echt waar. Ja, ik ben zo intelligent dat ik dat dus nu pas door heb. Maar in ieder geval, 99 luchtballonnen in de lucht, dat is fantastisch. Maar wat nog fantastischer is, is natuurlijk wat op 12 augustus staat te gebeuren rond 7 uur 's avonds. De zonsverduistering. Bijna een gehele zonsverduistering voor iets in de 90%. Het gaat dus inderdaad allemaal beginnen rond 7 uur 's avonds. Rond 8 uur is er dan de volledige schelle uit, zeg maar. En ja, je moet natuurlijk daarvoor ook zo'n eclipsebrilletje kopen. En ze gaan als zoete broodjes. Dus ik zou zeker nu meteen eentje bestellen. Online kan er nog hier en daarin besteld worden. Ik heb het snel gedaan en ik heb ze redelijk snel kunnen krijgen. Dus probeer zeker die eclipsebrilletjes in te slaan. Maar eerst het strand schoon krijgen natuurlijk. En daar heb ik een tip voor. Want je kan morgen voor een allerlaatste keer op het strand hier van Westende samen met Joe en ook de propere strandlopers het strand gaan schoonmaken. Dat is tussen 10 en 11:30 in de voormiddag. En ja, dat is gewoon een heel fijn tijdverdrijf. Want je doet de aarde een plezier en ook jouw medemensen plezier natuurlijk. Om niet te zeggen jezelf. Zoals ze bij de propere strandlopers zelf zeggen, het is ontzettend laagdrempelig. Je stapt gewoon het strand op en je begint. Maar de impact is ontzettend groot. Dank je wel alvast daarvoor.

Wat een zomer alweer, na meer dan 40 jaar voor Clouseau, vandaag in Turnhout. Volgende week in Antwerpen, waar halen die mannen toch hun energie vandaan? Domino, dit is Clouseau. Dus niet

I Don't Feel Like Dancing. Ja, daar moet je zeker afkomen om je van het tegendeel te laten overtuigen natuurlijk. Door Aaron, maar ook komende zaterdag door DJ Jarne Ponet. Hij ziet alleen een super toffe collega bij Joe, maar hij kan dus ook steengoed ambiance maken met die muziek die hij draait. Je zal het wel voelen na het optreden van Aaron Blommaert. Volgende week zaterdagavond, 8 augustus. Je moet er gewoon bij zijn. Fleetwood Mac. En weer een leugentje om bestwil. Nou, deze Ace of Base. All That She Wants, dat kennen we allemaal. Maar ken je nog deze? The Sign. Hier heb je hem.

Fleetwood Mac en Little Lies. Hoe klinkt Joe volgende week? Ik ben eens in de agenda gedoken en ik zie straffe stemmen staan. Opstaan doen we met Alain. Verder wakker worden doen we met Heidi. En dan geen namiddagdip. Nee, nee, dankzij Karel en mezelf. Jan Bosman in de spreekwoordelijke spits. En s'avonds is Stijn er weer bij. Maandag dus weer bij Joe. Maar eerst gaan we natuurlijk het weekend verder vieren. Doen we met Claude François. En ook de volgende DJ Licious en Milo.

Summer vibes zijn nooit ver weg bij deze Je vais à Rio van Claude François. Zeg, en onze eigen trots Turn the Tide is terug. Er is een stevige rave-versie van gemaakt door Dimitri Vegas. Maar het begon natuurlijk allemaal in 2000. Een hoogtepunt van de Belgische dance krijg je straks op je radio terug. Silver en Turn the Tide naar deze Massive Attack en Unfinished Sympathy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar hij vraagt een onderzoek.
2: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is, dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt.

VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. En een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed met hen gaat. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maximaal rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

Het is me toch wat, hè. Vroeg moeten opstaan. Gelukkig zijn we daar minstens een tikkeltje van gespaard deze zomer. Maar eens het weer zover is, heb ik wel een supertip voor jou. Je kent de Joe-app, hè? Wel, kijk, op die Joe-app kan je een beetje verder tokkelen en daar vind je hem in een hoekje, de Joe-wekker. Je kan je met je Joe-app laten wekken door Sven en Anke of Heidi, voor als je het een beetje later

wil doen, hè? Beetje laat door bent gezakt, dan kan je voor Heidi gaan. Alleen al daarvoor zou ik die app zeker eens downloaden. Klaar wakker de komende minuten met de Benga Boys. En eerst deze hier, Bob.

ben hier omringd door een pracht van een gezin dat niet naar Ibiza gegaan is. Nee, maar ze zijn hier gebleven op Joe Paradise Beach. En ze waren aan het dansen en aan het swingen. Echt fantastisch om te zien allemaal. En mijn kinderen die zijn zot van Michael Jackson. Sinds die film Michael, die trouwens nog altijd in de cinema speelt. Hè. Beat It, Billie Jean, staat allemaal op repeat bij ons thuis. Maar papa smijt er af en toe ook eens een minder voor de hand liggend juweeltje tussen, zoals deze. Blame It on the Boogie van Michael samen met zijn broers. Thank you.

Ja, veel kritiek op die film Michael, maar ik vind hem eigenlijk wel nog goed hoor. Oké, er is de andere Michael, maar misschien komt hij wel aan bod, of dat deel van hem toch. In het tweede deel van de film, want ja, er zou een vervolg komen op Michael. Blame It on the Boogie van The Jacksons. Zeg, ik heb toch wel een flink gat over in mijn playlist. En je weet wat dat betekent. Met welk liedje, met welke partyplaat in dit geval, mag je zaterdagavond kleuren? Welke zou je heel graag willen horen? Als je hier ergens op Joe Paradise Beach bent, mag je altijd naar de studio komen. Maar natuurlijk van thuis uit, via de Joe-app, heel gemakkelijk. Vanuit je luie zetel. Laat maar weten, wat mag ik voor jou draaien? Ik doe het met plezier.

relax, maar het was nog niet echt relax, want er kwamen allerlei mensen binnen. Plotseling is dat hier de zoete inval in de studio van Joe Paradise Beach. Dat kan natuurlijk allemaal, hè. Zeg, ik ging een verzoekje draaien. Juist, en er is heel veel binnengekomen van Eurodance tot, ja, wat nog allemaal. Maar ik ga uiteindelijk voor de volgende. En dat is Diana Ross, de diva der divas. Die natuurlijk gisteren opgetreden heeft in de Lokerse feesten natuurlijk. Hè. En ze vroeg inderdaad op haar rider caviar. En ze joeg iedereen weg achter de schermen. De coulissen waren van haar. Maar ja, dat mogen we van haar verwachten natuurlijk. Hè. Dat krijgt ze ook van ons. 82 intussen. En hier is ze met de Chain Reaction. Werd aangevraagd via de Joe-app. Diana Ross.

nog tot 10 uur live vanop Joe Paradise Beach. Goedenavond. En ik sta hier toch wel naast de enige echte Marilyn. Ja, voor jou is dat misschien één van de zoveel, maar voor mij één van de belangrijkste Joe-luisteraars die mij altijd stuurt. En nu zie ik ze in levende lijven. Dat doet iets met een mens. Dat is echt waar. En dan kijk ik naar links, de andere kant op, en dan zie ik een prachtige ondergaande zon. Mijn avond is helemaal af, hè. Het is toch waar, hè, Marilyn? Het is prachtig weer, hè. Het is prachtig hier, hè? En zeker met jou erbij. Ja. Ze zegt, ja, ja. Zeg, het is er het weer voor. A Sky Full of Stars, die hoor je naar Jump the Park.

Ik heb hier al een favoriete bubble waffle geproefd eerder vanavond en het is nog maar mijn eerste. Ja, ja, caloriebombardement vanavond. Ik had het al gevreesd, maar het is zo lekker. En mijn favo is dus wel die Wake Me Up Before You Dodo, hè. Met zelfs een beetje popcorn als topping. Je moet het maar durven, maar het is zo goed. Kom hem hier zeker eens proberen op Joe Paradise Beach. Je hebt nog een weekje. Le Diva du Dancing, Philippe Capaldo, gaat die calorietjes er zo weer afkrijgen. Na Milk Inc. op jouw zaterdag.

zegt, is hier nog niet gedaan. En blijf maar bij Joe, want we knallen door je luidsprekers ook na 10 uur met Joe Party tot middernacht. Heel veel plezier en dit

0: Jo Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
6: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
5: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
7: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan en alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
5: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
4: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Genk in Limburg heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niets zeggen over de mogelijke oorzaak. En het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is een van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn gigantisch blij.
1: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maximaal rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
0: Dit is Joe.
3: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.